0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

Okay, bye.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Yeah.

0: heart.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettinga Golo. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Merlijn.
0: Heb jij lekker geslapen?
1: Ik heb heel lekker geslapen. Beetje kort, maar...
0: Ja, idem dito. Ik ook een beetje kort, maar we staan er weer en we hebben er heel veel zin in.
1: Nou, hopelijk heeft de luisteraar ook goed geslapen en worden ze nu fijn wakker met ons.
0: En we gaan een hoop bespreken, waaronder het volgende.
1: Er komt een groot gat in het Zuiderplantsoen om lekkage bij de Zuidelijke Ringweg te herstellen. Nieuwe camera's tegen drugsoverlast zorgen voor steeds meer spanning in de Hortusbuurt. En de nacht van het museum zit eraan te komen in de binnenstad aankomend weekend.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 19:30. Eerst neem ik je mee naar de verkeerssituatie. Het is momenteel 7:03 en ik zie dat het nog hartstikke rustig is op de wegen van Groningen. Dus daar kan ik het kort bij laten.
1: Daar wel, ja.
0: Daar wel. Qua treinen betreft, NOS heeft het ook al net even gemeld. We hebben een landelijke treinspoor. We hebben ook landelijke treinsporen, maar ook een treinstoring. Ja. Dus moet je vandaag met de trein, let vooral eventjes goed op je reisplan en voordat je weggaat, want er vervallen gewoon heel veel treinen vandaag. En ja, anders moet je straks heel lang wachten op het treinstation en dat zou zonde zijn van je tijd. Dat is de verkeerssituatie, meer daarover rond 19:30. En Hans, kan je mij vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: Ja, in het openbaar vervoer komen ze dan misschien niet vooruit op dit moment, maar waar ze wel vooruit kwamen afgelopen week was tijdens de Campus Trail op de Cernike Campus, waar lopers over het hele terrein door gebouwen, over parkeerplaatsen en wat nog meer renden. Ook in ons gebouw. En daar waren we dus vanzelfsprekend bij.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was het Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De campustrail op de Zernike Campus heeft vrijdagmiddag een nieuw deelnemersrecord gevestigd. Ja, en dit was best grappig, want ik was van 3 tot 4 was ik bezig met mijn eigen show. En ik loop naar beneden en ik zie ineens 3 hardlopers voor mij langs rennen. En ik wist helemaal niet dat dit was, want jij had mij niet verteld, Hans.
2: Nee, ik denk, dit is alleen maar leuk. Er komt Marlijn straks beneden en dan staan er allemaal hekken of hardlopende mensen. Want wat is de campustrail eigenlijk, Marlijn?
0: Dat ze door allemaal gebouwen gaan hardlopen.
2: Ja, hier op de Zernike Campus, daar zit de studio van Oog natuurlijk ook. En dan gaan ze door de universiteitsgebouwen heen. Dus ook door ons gebouw, over parkeerplaatsen. En deelnemers konden zich ter plekke ook nog inschrijven om mee te doen. Maar met alleen de voorinschrijvingen al werd het hoogste aantal deelnemers van eerdere edities ruim overtroffen. Ruim 700 mensen deden mee aan de 7e editie van de Fun Run, die de lopers door 19 gebouwen op het onderwijs- en onderzoeksterrein leiden. Je hoort Amber van der Schaaf, initiatiefnemer van de Campus Trail.
3: Het unieke is dat het echt hier op de Zernike Campus is. Dwars door de gebouwen, over sportvelden. Het is een echt community event. En dit jaar voor de 7e keer op rij alweer.
4: Het parcours is een verrassing. Ook voor deelnemers die al eerder hebben meegedaan. De route is namelijk elk jaar anders.
3: Trappen aan zich zijn eigenlijk al het obstakel. Dus dat is wel heel uitdagend. Daarnaast hebben we ook nog muzikanten langs de weg staan. Langs de route staan. En sommige bedrijven hebben ook nog wel een extra obstakel geplaatst. Maar dat is een verrassing voor de deelnemers.
2: Ja, een extra obstakel dus. Zoals Merlijn, die zomaar de trap af komt lopen. Je hoorde Amber van der Schaaf. De ruim 700 deelnemers bestonden uit studenten, oud-studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit en Hanze. Je hoort enkele deelnemers van de Campus Trail.
5: Mijn oude school die zit al verderop de Van Doornvest. Dat is toch wel heel leuk als je langs je oude klaslokalen komt.
6: We lopen op onze eigen campus, dus ja, dat scheelt de helft. We weten de weg.
7: Zelf studeer ik hier ook nog. En het is ook wel leuk, want dan kan ik zo meteen zien waar hij heeft gestudeerd. En kan hij zien waar ik heb gestudeerd. Dus dat is wel heel erg leuk.
4: De deelnemers strijden niet om de snelste tijd. Het is puur voor plezier. Toch heeft iedereen een eigen motivatie om mee te doen.
7: We hebben één hele fanatieke collega en die vond wel dat wij ons echt allemaal moesten inschrijven.
8: We hadden geen keuze, we werden gewoon opgegeven. Het was meer een mededeling van jullie doen mee.
6: Het staat in je agenda. Ja. Leuk! Ja. Zorg dat je voorbereid bent. Ja.
9: Een beetje een stok achter de deur om ergens naartoe te leven, zeg maar.
10: Appetizer voor de 4ML.
11: Medaille aan het eind. Ja. Dat lijkt me leuk.
2: Je hoorde deelnemers aan de Campus Trail en de bijdrage van Denise Overkleeft. En Marlijn, jij zegt net tegen mij, ik ga binnenkort een halve marathon lopen. Had je hier dan niet aan mee moeten doen om te oefenen?
0: Ja, kijk, met dit soort dingen, ook met de 4ML, ja, ik vind dat gewoon te korte afstand eigenlijk. Ja, ik vind het leuk om ermee te oefenen, maar echt voor zo'n wedstrijd, ja, nee.
2: Loop je gewoon 2 rondjes?
0: Ja, doe ik hem lekker 2 keer.

0: En dat was Billy Ocean met When the Going Gets Tough. Het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en is het warm met 23 tot 25 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe, als ook de kans op een onweersbui toeneemt. En de zwakke of matige wind komt uit het zuidwesten en draait vanavond naar het noordwesten, windkracht 2 tot 3. Komende nacht klaart het op en daalt het kwik naar een graad of 12. En morgen is geregeld zon en valt er in de loop van de dag een bui. Met 18 graden is het een stuk minder warm en in de nacht 11 graden.
1: Op dit moment zijn er, zoals we eerder al zeiden, minder tot geen treinen in Midden- en Noord-Nederland na een storing. Dat bevestigen ook de collega's van Dagblad van het Noorden. In een deel van het land rijden vanochtend geen treinen. De storing Midden-Nederland is ontstaan. Dat meldt ProRail. De spoorbeheerder geeft aan dat er een grote storing grote gevolgen heeft voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. En dat is ook wel zo, Marlijn, want als we op het kaartje van de NS kijken, kan je gewoon geen kant op.
0: Nee, precies.
1: Je kunt naar Friesland, maar dat is dan weer geen
0: NS. Ja, maar daar wil je ook niet heen, hè?
1: Ja.
0: 100 losse papiermolen, het is net een soort waar is Wally, meldt RTV Noord. Om het buitenbadseizoen definitief af te sluiten organiseert Zwembad de Papiermolen in de stad de Hondenplons. Al zeker 15 jaar wordt de Hondenplons georganiseerd, maar nog nooit eerder kwamen er zoveel honden.
1: Wie verzint zo'n naam, jongens?
0: Ja, waar is Wally?
1: Hondenplons, ik zie dit zo voor me. Dan met een bommetje, hè? Zo'n hond die een aanloop neemt en dan... Nou, helemaal mooi. En het is een ochtend van bijzondere verhalen, want het hilarische gezicht van de Martinikerk is na ingreep erg goed te zien. Meldt, hoe kan het ook anders, Sikkom. De gemeente heeft de bosjes rondom de Martinikerk gekortwiekt, omdat verslaafden er van alles in verstopte en weggooiden. En die ingreep heeft een mooi bijkomstig effect. Een van de opmerkelijkste, verbaasde kijkende gezichten van Groningen heeft weer vrij zicht. Marlijn, weet jij wat dit betekent?
0: Ik heb echt geen flauw idee.
1: De Martinikerk aan de kant van het parkje daar heeft van die ramen. En door de plaatsing van die ronde ramen en het raam eronder lijkt het de hele tijd alsof er een heel groot verbaasd gezicht op de zijkant van de kerk zit.
0: Nou, dan moet ik eens even kijken.
1: Je moet er inderdaad even een keer gaan kijken. Maar dus niet op de plek van die bosjes gaan lopen, want dan denkt iedereen dat je een junk bent.
0: Oké, dan moet ik dus... Okay, ja.
1: Al dit nieuws is verzameld door onze bureau-redacteuren Pien en Mark. Mark, eerste dag, gaat goed? Hij kijkt heel enthousiast.
0: Ja, wij gaan weer verder met DJ Sammy en Janu en Du met Heaven.

0: En dat was Heaven van DJ Sammy en Janu en Doe. En dat is natuurlijk een remix op het nummer Heaven van Bryan Adams. Het is 7:50 en het is dinsdag 15 september. En Hans, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Een heleboel en ook best wel interessante dingen. Nou is dat vaak zo in Groningen. We beginnen met de Publieksacademie. Met het thema de impact van criminaliteit en detentie op ouders en kinderen. En dat vindt plaats in de aula van het academiegebouw aan de Broerstraat. Begint om 7:30 vanavond. En waar gaat dat dan over? Nou, wat betekent het voor een kind om op te groeien in een gezin waar criminaliteit of detentie een rol speelt? Tijdens deze editie van de Publieksacademie vertelt hoogleraar Veronie Eichelsheim over haar onderzoek naar de oorzaken van crimineel gedrag en de rol van de jeugd daarin. Je moet wel even reserveren via de site van de RUG, maar dan kan ook jij vanavond naar de Publieksacademie, de impact van criminaliteit en detentie, om 7:30 bij de RUG.
0: En een half uurtje later kan je naar de ontmoetingskerk Haren aan de Sterrenmuurweg. En daar is een lezing door de professor Dr. Rinse Weersma. En die lezing heet het microbioom. Want elk mens heeft een microbioom. En dit is de samenstelling van micro-organismen, dus bacteriën en virussen in je darmen. Spelen een belangrijke rol in het gezond houden van ons lichaam en hebben invloed op het ontstaan en verloop van verschillende ziekten. Professor Weersma zal tijdens zijn lezing de verschillende aspecten van het microbioom behandelen en toelichten. Klinkt er nou interessant? Wees erbij om 8:00 bij de ontmoetingskerk Haren aan de Sterrenmuurweg.
1: Ja, na al die interessante dingen is er ook nog tijd voor muziek, want het is weer tijd voor de Jazz Jam in de Smederij aan de Tuinstraat vanavond om 9:00. En ja, Jazz Cats, het is vanavond ook gewoon weer tijd voor die Jazz Jam met een hele interessante line-up. Vanavond een zingende José Swerink, Kurt Weiss speelt trompet, Wil Jasper jamt op zijn sax, Bert Pfeiffer op en die schuift de trombone, Diederik Idema speelt op piano, Hans Las hanteert de bas en Sebastian de Mietzoek slaat op de drums. En met zo'n naam kan dat alleen maar goed gaan. Het is dus de Jazz Jam vanavond in de Smederij om 9:00.
0: En voor meer uitgaanstips raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9:00 op de Kaapkant van OogTV. Organiseer zelf een evenement. We horen het graag via het volgende e-mailadres: ochtendshow@oogradio.nl. En dan gaan we nu luisteren naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Hoogradio Stadsplaat.
1: Eindelijk, ik leef van Bruno Storm vertelt een beeldend verhaal over een reis die begint in een wereld waar je je zintuigen niet durft te vertrouwen, maar uiteindelijk de sleutel vindt om het duistere deel van jezelf los te laten en te kunnen vliegen. De single is het begin van de 10 nummers op het album die de komende tijd zullen worden uitgebracht. Het album verschijnt dan in mei volgend jaar en we gaan nu naar het eerste nummer luisteren in de

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. In de Hortusbuurt loopt de spanning op door toenemende overlast rond de opvang van dak- en thuislozen. Bewoners merken dat er door extra cameratoezicht en handhaving op plekken als de Speelsluizen en het Martinikerkhof de overlast zich volgens hen steeds meer naar hun wijk verplaatst. Ze vrezen daardoor meer drugsgebruik, dealen en overlast op straat, terwijl volgend jaar ook nog een grotere dagopvang aan de nieuwe Boteringenstraat opent. De bewoners zijn bang dat de problemen daardoor verder toenemen en verwijten de gemeente dat er onvoldoende naar hun zorgen wordt geluisterd. Komende zaterdagavond openen verschillende musea in de Groningse binnenstad opnieuw hun deuren tot ver na middernacht voor de 10e editie van de Groninger Museumnacht. Ter gelegenheid van het jubileum zijn onder meer het Tsjumi-paviljoen en verschillende kunstwandelingen aan het programma toegevoegd. Bezoekers kunnen daarnaast rekenen op muziek, workshops, lezingen en andere optredens. Om 22:00 begint in deelnemende musea een verrassingsactiviteit. Er zijn opnieuw problemen met de nieuwe Zuidelijke Ringweg. In het Zuiderplantsoen wordt vanaf gisteren een gat van 100 meter lang en 10 meter breed gegraven om een lekkage in een kabelkanaal te herstellen. De werkzaamheden duren tot en met 23 oktober en er worden tijdelijk enkele bomen verwijderd. Ook bij de Kielerbocht en het Vrijheidsplein zijn herstelwerkzaamheden nodig. Alle werkzaamheden vallen onder de garantie van aannemerscombinatie Herenpoort. Het UMCG organiseert op zaterdag 3 oktober een open dag waarbij kinderen zelf aan de slag kunnen met wetenschap en zorg. Zo kunnen ze zelf DNA uit een banaan halen, met een microscoop werken en oefenen met het zetten van een prik op een speciale oefenarm. Daarnaast kunnen kinderen onder meer een kijkje nemen in een ambulance en verschillende laboratoria van het UMCG bezoeken. De open dag is bedoeld om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wereld van wetenschap en geneeskunde. Dan het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en is het warm met 23 tot 25 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe, ook al is er kans op een kleine onweersbui. De zwakke of matige wind komt uit het zuidwesten, draait vanavond naar het noordwesten, windkracht 2 tot 3. Komende nacht klaart het op en daalt het kwik naar een graad of 12. Morgen is er geregeld zon en valt er in de loop van de dag een bui. Met 18 graden is het dan een stuk minder warm.
2: Hans, jij wordt vriendelijk bedankt en ik neem je nog even mee naar het verkeer. In Groningen zelf zie ik dat het iets drukker begint te worden. Dat zie ik voornamelijk in Helpman en De Weijert. Ook bij het Hoornse Park zie ik dat het wat drukker begint te worden. En in de binnenstad zelf begint het ook steeds een beetje drukker te worden. Qua treinen betreft hebben we momenteel een landelijke treinstoring. Dus moet je vandaag met de trein, let vooral even goed op je reisplanner-app voordat je vertrekt. Want waarschijnlijk zal je wel eventjes moeten wachten op het station. En dat zou zonde zijn van je tijd. Dus hou dat vooral goed in de gaten. Daarover hoeven we een half uurtje meer. Maar eerst, Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ja, Marlijn, we staan voor paal.
2: Staan we voor paal?
1: Ja, of nou ja, dat eigenlijk ook weer niet helemaal. Maar we moeten wel op die paaltjes letten, want de Fietsersbond en adviesbureau Haskoning organiseren zaterdag 19 september aanstaande de landelijke paaltjescheckdag.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En dat was Teddy Swims met Guilty.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De Fietsersbond en adviesbureau Haskoning organiseren zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag.
2: Paaltjes op het fietspad zorgen gemiddeld voor ruim 6 gewonde fietsers per dag. Ook de gemeente Groningen telt nog diverse paaltjes. Paaltjes zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen voor fietsers gevaarlijke obstakels zijn. Ze kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepast rijwiel. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar ze staan. Je hoort Maria van Wickel van de Fietsersbond Groningen.
3: Dus hier gaat jouw hart wel sneller van kloppen?
4: Nou, überhaupt niet echt van een paaltje. Maar als er dan een paaltje nodig is, ja, deze. Er is ruim een jaar geleden een actie geweest om paaltjes te melden. En het is nu de bedoeling dat mensen gaan kijken of alle paaltjes die op de kaart staan nog steeds daar staan. Als ze er niet zijn, kunnen ze weghalen. En ze kunnen paaltjes die er nog niet op staan, kunnen ze erop aan toevoegen.
3: En jij hebt de route voor ons uitgestippeld over de paaltjes.
4: Ja.
3: Hier in jouw wijk. Wat kunnen we daar precies van verwachten? Wat gaan we zo meteen zien?
4: We gaan een aantal paaltjes zien die heel vervelend zijn. Ik heb zitten kijken op de kaart. Dus het zou kunnen zijn dat sommige al zijn weggehaald. Het zou heel leuk zijn om dat te constateren. En voor de rest kunnen we zien hoe erg ze zijn.
3: Nou goed, ik ben benieuwd. Zullen we dan maar aan het rondje beginnen? Daar gaan we. En dan was hier dit paaltje was al weggehaald. Nou, hier hebben jullie dus al een kleine overwinning geboekt.
4: Hier is het paaltje al weggehaald, ja.
3: Ja. Op naar de volgende?
4: Op naar de volgende.
3: Helemaal goed. U navigeert. Ja, dit is een link, of niet?
4: Zeker. Het is een zeer link.
3: Wat maakt hem zo link?
4: Je kunt hem nauwelijks zien. En het is bovendien eigenlijk toch helemaal onnodig als je ziet hoe smal het pad is. Wie gaat hier met een auto oprijden?
3: Ja, en u heeft hier persoonlijk ook een ervaring mee met deze?
4: Ik probeerde hem te ontwijken. Dat lukte wel, maar vervolgens belandde ik in de heg.
3: Goed bedoeld voor de fietsers, maar uiteindelijk doet het averechtse.
4: Ja, dat is vervelend. Nou, maar dat geldt voor heel veel paaltjes die ooit uit gewoonte zijn neergezet.
3: Nou goed, door naar de volgende?
4: Door naar de volgende.
3: Wee. Zo, hier zijn niet één, maar zijn het er drie.
4: Er zijn zelfs drie paaltjes. En vooral dat middelste paaltje gaat het om. Dat is heel slecht te zien bij donkerte, want dan is het fietspad daarachter is verlicht. En deze lamp hier die geeft te weinig licht om dat paaltje op tijd te zien. Maar nu in het licht zie je hem niet vanaf de kant van het fietspad als je vanuit de zon hier de schaduw in komt rijden.
3: Zou hier dan een goede oplossing kunnen zijn?
4: In ieder geval om hem in te leiden, zodat je veel wit ziet op de grond. En nou ja, nog beter is eigenlijk om hem helemaal weg te halen.
3: Door naar de volgende?
4: Door naar de volgende.
3: Door naar de volgende. Dit is dus eigenlijk een hele goeie, begrijp ik.
4: Deze is een schoolvoorbeeld van hoe het wel moet. Er is een paaltje neergezet, maar er zijn ook grote witte stukken op de weg te zien die het paaltje inleiden. Dat is de bedoeling dat het eigenlijk bij al die paaltjes zou zijn dat ze dit hadden gemaakt.
3: Maar het paaltje op zichzelf is ook een stuk opvallender.
4: Het paaltje is heel veel opvallender, dat ook al veel beter is. En deze stamt dus uit de tijd van na de betonnen paaltjes. En deze is ook, kan ook eruit gehaald worden. Dan kun je de markering nog steeds zien, maar dat is niet zo erg. Beter een markering zonder paaltje dan een paaltje zonder markering.
3: Dus eigenlijk goed geplaatst, goede plek, goed aangegeven en opvallend paaltje.
4: Ja, helemaal goed dus. Ja.
2: Nou, je hoorde Maria van Wickel in een bijdrage van Finn Mellema. En Merlijn, het staat als een paal boven water. Groningen heeft nog steeds te veel paaltjes. Ik vond mezelf even heel grappig hier, mensen.

0: En dat was Bryan Adams met Summer of 69.
1: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
2: Coalitiefracties willen dat de gemeente aanhaakt bij het WK wielrennen 2032, melden wij van Oog Nieuws. Groningen is een van de mogelijke plekken waar het WK wielrennen in 2032 kan plaatsvinden. Drie coalitiefracties in de Groningse gemeenteraad willen dat de gemeente nu al aanhaakt. De fracties willen weten wat het evenement de stad economisch kan opleveren. Ze denken onder meer aan extra toeristen, werkgelegenheid, omzet voor de horeca en meer bestedingen in de stad. Ook zou het WK kunnen helpen om fietsen en wielrennen in Groningen beter op de kaart te zetten. Maar er is ook kritiek op de financiering. Voor het WK is 20 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit Nijbegun. Dat geld komt uit het startkapitaal van de economische agenda. Het is dus eigenlijk geld dat bedoeld is voor andere economische investeringen in Groningen en Noord-Nederland. Wij hebben het hier in Goedemorgen Groningen ook over gehad afgelopen weekend, Marlijn.
0: Ja, dat klopt.
2: Toen dit bekend werd. En ja, ik vind hier wat van. En ik ben niet de enige, hè. In dit geval, een gedeelte van de coalitie is dus groot voorstander. Maar er is ook een coalitiepartij, de SP, zit gewoon in de gemeenteraad en in het college. Die zijn fel tegen. Die hebben zelfs al bij de Provinciale Staten gevraagd om hier nog even heel goed naar te kijken. Dus ik denk dat het rommelt op het gemeentehuis van Groningen.
0: En dan Sander Prins en Henk Nijboer verlaten Raad van Toezicht Groninger Museum, meldt het Dagblad van het Noorden. Voorzitter Sander Prins en toezichthouder Henk Nijboer verlaten dus de Raad van Toezicht en hun vertrek komt op een gevoelig moment voor het museum. Het Groninger Museum kampt al langere tijd met financiële problemen, tegenvallende bezoekersaantallen en vragen over de koers. De Raad van Toezicht houdt toezicht op onder meer het beleid en de financiën van het museum. Prinsen was sinds 2019 lid van de Raad en werd in 2025 voorzitter. Nijboer trad pas vorig jaar toe. Het museum werkt ondertussen aan een nieuwe koers en een transitieplan voor de komende jaren. En met het vertrek van Prinsen en Nijboer verdwijnen nu dus twee belangrijke gezichten uit het toezicht. Wie hen opvolgt en wat hun vertrek precies betekent voor de toekomst van het museum moet de komende tijd nog duidelijk worden.
2: Ja.
0: Ja, en voor meer nieuws check oogtv.nl en de Oog Nieuws app. En dit is allemaal bij elkaar gebracht door onze bureauredacteuren Pien en Mark. Pien en Mark, jullie worden vriendelijk bedankt. En dan gaan we nu luisteren naar de Commodores met het nummer Night Shift.

0: En dat was een natje van de Commodores. Het is 9 voor 8 en het is dinsdag 15 september. En dat betekent dat het de internationale dag van de democratie is.
1: Wat zeg je dat enthousiast, Marijn? Ja, heel goed. Hoe toepasselijk op de dag dat de troonrede wordt voorgelezen. Want ja, het is Prinsjesdag, mensen. Het is vandaag ook dus de internationale dag van de democratie. Democratie is de slechtste vorm van regeren op alle andere vormen na, sprak Winston Churchill ooit. En als iemand het kan weten, dan was hij het wel. Er is veel aan te merken op de democratische volksvertegenwoordiging. Zeker nu ook in Nederland het vertrouwen in de politiek hard daalt. Maar over het algemeen kun je toch wel stellen dat de directe keus voor politici op landelijk, regionaal en lokaal niveau zorgt voor de meest vrije en stabiele vorm van verkiezen van de macht. De Verenigde Naties komen zo op voor de fundamentele rechten om te kiezen. En 15 september is daarom uitgeroepen tot de internationale dag van de democratie.
0: Jaarlijks staat er een deelonderwerp van de democratie centraal. Dit jaar is dat de persvrijheid. Dat heeft weliswaar een eigen dag op 3 mei, maar dit jaar staat ook de VN erbij stil. Een vrije pers die de macht controleert is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie, zeggen de VN. Helaas staat die persvrijheid steeds verder onder druk. En niet alleen in derde wereldlanden, ook in Nederland is er nog flink wat winst te behalen op dat vlak. Meer informatie over de dag van de democratie vind je op de website van de Verenigde Naties. En dan gaan we nu luisteren naar Tell It To My Heart.
1: Hebben we daarover gestemd? Kan dat gewoon? Ja, ik ben het ermee eens. Democratisch besluit.
0: Tell It To My Heart van Taylor Dane.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
4: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
3: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
5: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
3: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Leuk dat je luistert naar het tweede uur van de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast me staat Hans Pettiga Golo.
1: Goedemorgen. Oh, die was mooi in sync.
0: Ja, die was heel mooi in sync, inderdaad. Waar gaan we het allemaal over hebben, de tweede uur?
1: Nou, we gaan het hebben over een groot gat in het zuiderplantsoen. En dat is niet zomaar zo. Dat is omdat er een lekkage is en daaraan gewerkt moet worden. Er zijn nieuwe camera's tegen drugsoverlast in de Hortusbuurt. En dat zorgt voor steeds meer spanning rondom de dakloze opvang. En de musea in de binnenstad openen hun deuren voor de 10e Groninger Museumnacht.
0: En meer erover hoor je zo rond de klok van 8:30. Eerst is het tijd voor de verkeerssituatie. En op de Groningse snelwegen zie ik dat het momenteel nog vrij is op de N355 na. Dat is van Nieuwklap naar Groningen en daar zie ik een kleine file. De rest van de snelwegen dus, die zijn allemaal vrij rondom Groningen. Alleen in Groningen zelf zie ik dat het steeds drukker begint te worden. Dat zie ik voornamelijk in De Weijert. Dat zie ik in Helpman, dat zie ik bij het Hoornse Park. Oftewel, overal begint het wat drukker te worden. In de binnenstad zelf is het nog wel redelijk rustig, dus daar kan je waarschijnlijk ongehinderd doorrijden. Qua treinen betreft, er is een landelijke sectiestoring, hoorde ik net al. Hoe sexy die storing is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er overal wat beperkingen zijn. En dat er dus treinstoringen zijn.
1: Ja, heb je daar nou last van? Hè? Kom je nou niet Groningen uit vanwege die storing? Laat het even weten. Stuur een berichtje naar de studio naar 050-5715-815. Dus 050-5715-815. En laat ons weten waar je naartoe gaat.
0: En voordat je vertrekt, houd goed de reisplanner-app in de gaten, zodat je niet al te lang hoeft te wachten op het station. En Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: We gaan het hebben over hardlopen, want afgelopen week was de Campus Trail op Zernike Campus. En daar hebben ze een deelnemersrecord gevestigd. En ook wel even leuk, we gaan zo meteen ook stemmen, want het is de dag voor de democratie.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was Slow It Down van Benson Boone.
1: Het nieuws.
0: Dat was Zen, hè? Zensen Boon. De Campus Trail op de Zernike Campus heeft vrijdagmiddag een nieuw deelnemersrecord gevestigd.
2: Ja, deelnemers konden zich ter plekke ook nog inschrijven om mee te doen, maar met alleen de voorinschrijvingen werd het hoogste aantal deelnemers van eerdere edities al ruim overtroffen. Ruim 700 mensen deden mee aan de 7e editie van de Fun Run, die de lopers door 19 gebouwen op het onderwijs- en onderzoeksterrein Zernike Campus leiden. Je hoort Amber van der Schaaf, initiatiefnemer van de Campus Trail.
3: De unieke is dat het echt hier op de Zernike Campus is, dwars door de gebouwen, over sportvelden. Het is een echt community event en dit jaar voor de 7e keer op rij alweer.
4: Het parcours is een verrassing. Ook voor deelnemers die al eerder hebben meegedaan. De route is namelijk elk jaar anders.
3: Trappen aan zich zijn eigenlijk al het obstakel, dus dat is wel heel uitdagend. Daarnaast hebben we ook nog muzikanten langs de weg staan. Langs de route staan en sommige bedrijven hebben ook nog wel een extra obstakel geplaatst, maar dat is een verrassing voor de deelnemers.
2: Je hoorde Amber van der Schaaf. De ruim 700 deelnemers bestonden uit studenten, oud-studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit en de Hanze. Je hoort enkele deelnemers van de Campus Trail.
5: Mijn oude school die zit er verderop van Doornvest. Het is toch wel heel leuk als je langs je oude klaslokalen komt.
6: We lopen op onze eigen campus, dus ja, dat scheelt de helft. We weten de weg.
7: Zelf studeer ik hier ook nog. En het is ook wel leuk, want dan kan ik zo meteen zien waar hij heeft gestudeerd. Dan kan hij zien waar ik heb gestudeerd. Dus dat is wel heel erg leuk.
4: De deelnemers strijden niet om de snelste tijd. Het is puur voor plezier. Toch heeft iedereen een eigen motivatie om mee te doen.
6: We hebben een hele fanatieke collega en die vond wel dat wij ons echt allemaal moesten inschrijven.
8: We hadden geen keuze, we werden gewoon opgegeven. Het was meer een mededeling van jullie doen mee.
6: Het staat in je agenda. Ja. Leuk! Ja. Zorg dat je voorbereid bent. Ja.
9: Een beetje een stok achter de deur om ergens naartoe te leven, zeg maar.
10: Appetizer voor de 4ML.
6: Medaille aan het eind. Ja. Dat lijkt me leuk.
2: Je hoorde deelnemers aan de Campus Trail in een bijdrage van Denise Overkleeft.
0: En het is natuurlijk de dag van de democratie. Dus ik heb onze redacteuren, heb ik Pien en Mark. Jullie hebben de keuze voor twee nummers. Avicii, The Nights of Fireflies van All City. Wat wordt de keuze?
11: Nou, ik ga dan toch voor The Nights. Want Fireflies blijft de rest van de dag in mijn hoofd. Dat weet ik nu al.
12: Ja, en ik ga ook voor The Nights. Omdat ik vroeger een enorme fan was van de videoclips van Avicii.
0: Dan gaan we luisteren naar Avicii met The Nights. Dank jullie wel.
2: Democratie heeft gezegevierd.

0: was The Nights van Avicii. En dat hebben we allemaal democratisch besloten. Het weer. Vandaag krijgen we een flinke periode met zon. Het wordt ook lekker warm met temperaturen tussen de 23 en de 25 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe en wordt de kans op een bui groter. Daarbij kan het lokaal ook onweren. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. En vanavond draait de wind naar het noordwesten en neemt het af naar windkracht 2 tot 3. En komende nacht klaart het weer op en de temperatuur daalt dan naar ongeveer 12 graden.
1: 11 jaar Groningen in de troonrede worden we weer genoemd. Dat melden de collega's van RTV Noord. Sinds de Prinsjesdag van 2015 wordt Groningen ieder jaar genoemd in de troonrede. In het begin gebeurde dat in het kader van de aardbevingsproblematiek en het schadeherstel. Later kwamen daar de Neder-Saxe-lijn en de problematiek in Ter Apel bij. Wordt Groningen vandaag opnieuw genoemd? We gaan het vanzelf horen, Merlijn. En dan voetbal, die mag jij doen, want dat vind jij leuk.
0: Ja, vrouw FC Groningen voor de beker tegen Terleden melden wij van Oog. In het weekeinde van 17 en 18 september wordt de eerste bekerwedstrijd van de Groningse dames gespeeld tegen de amateurs van Terleden. Net als bij de mannen speelden eerst de amateurs tegen elkaar. Terleden won in de vorige ronde met 2-0 van de amateurvereniging van FC Eindhoven.
1: Ja, en dit kan natuurlijk niet helemaal kloppen. Het is niet het weekend van 17 en 18 september. Het is gewoon dit weekend 19 en 20. En dan de verbouwing. Nijborg 4 van start gegaan, meldt de U-krant. Op de Sernike Campus is maandag begonnen aan de verbouwing van gebouw 5113 van Nijborg 4. Het komt uiteindelijk een modern onderwijsgebouw voor gezamenlijk gebruik door de Sernike faculteiten. De Schevergroep uit Hoogkerk gaat eerst het asbest en de chroom 6 veilig verwijderen. Daarna strippen ze het gebouw tot alleen het betonskelet van de kolommen en de vloer overblijft. En nou, dit wordt vast weer zo'n kolossaal indrukwekkend gebouw, Merlijn. Maar ik zie het nog niet helemaal voor me met al die nummertjes.
0: Nou, we gaan het vanzelf zien. En voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oog Nieuws app. En dan gaan we luisteren naar Justin Timberlake met Rock Your Body.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Het is 21:50, dinsdag 15 september. Hans, wat kan je vandaag allemaal doen?
2: Een heleboel en vooral heel veel dingen waar je wat van kan leren. Want vandaag is er weer de Publieksacademie. En dit keer gaat het over de impact van criminaliteit en detentie op ouders en kinderen. Het is een activiteit in de aula van het academiegebouw aan de Broerstraat. Begint om 19:30. En waar gaat het dan over? Nou, de vraag, wat betekent het voor een kind om op te groeien in een gezin waar criminaliteit of detentie een rol speelt? Tijdens deze Publieksacademie vertelt hoogleraar Veronique Eigelsheim over haar onderzoek naar de oorzaken van crimineel gedrag en de rol van jeugd daarin. Je moet wel even reserveren via de site van de RUG, maar dan kan ook jij naar de Publieksacademie over de impact van criminaliteit en detentie op ouders en kinderen. Vandaag om 19:30.
1: En een half uurtje later om 20:00 dus kan je naar de Ontmoetingskerk in Haren aan de Sterrenmuurweg. Daar is een lezing door professor Dr. Rinse Weersma over het microbioom. Elk mens heeft een microbioom. Dit is de samenstelling van micro-organismen in je darmen. En spelen een belangrijke rol in het gezond houden van ons lichaam en hebben invloed op het ontstaan en verloop van verschillende ziekten. Professor Weersma zal tijdens zijn lezing de verschillende aspecten van de microbiome behandelen en toelichten. Klinkt dit nou reuze interessant? Wees erbij om 20:00 in de Ontmoetingskerk aan de Sterrenmuurweg.
2: Nou, klinkt reuze interessant. Wat ook reuze interessant klinkt, is de Jazz Jam. In de, natuurlijk, Smederij aan de Tuinstraat vanavond om 21:00. Want ja, Jazz Cats, het is vanavond weer tijd voor de Jazz Jam bij de Smederij. Vanavond een heleboel artiesten. Een zingende José Swering, Kurt Weiss op de trompet. We hebben een jammer, Will Jasper op zijn saxofoon. En nou, zo zijn er nog een heleboel andere fantastische artiesten te beluisteren vandaag in de Smederij bij de Jazz Jam om 21:00.
1: En voor meer uitgaanstips raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 21:00 op de kabelkant van OogTV. Organiseer zelf een evenement, we horen het graag van je via het volgende e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl. En dan gaan we nu luisteren naar She Drives Me Crazy van Fine Young Cannibals.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: Het nummer Harmonie is een positieve ode aan de liefde. Het gaat over het besef hoeveel mooier en completer het leven kan voelen wanneer je iemand naast je hebt. De artiest Wessel wilde vooral een track maken die energie geeft en een positief gevoel achterlaat. Is dat gelukt? Beoordeel dat vooral zelf. En we gaan er naar luisteren in de...
0: Oogradio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. In de Hortusbuurt loopt de spanning op door toenemende overlast rond de opvang van dak- en thuislozen. Bewoners merken dat door extra cameratoezicht en handhaving op plekken als de Speelsluizen en het Martini-kerkhof de overlast zich volgens hen steeds meer naar hun wijk verplaatst. Ze vrezen daardoor meer drugsgebruik, dealen en overlast op straat, terwijl volgend jaar ook nog een grotere dagopvang aan de nieuwe Boteringenstraat opent. De bewoners zijn bang dat de problemen daardoor verder toenemen en verwijten de gemeente dat er onvoldoende naar hun zorgen wordt geluisterd. Komende zaterdagavond openen verschillende musea in de Groningse binnenstad opnieuw hun deuren tot na middernacht voor de 10e editie van de Groninger Museumnacht. Ter gelegenheid van het jubileum zijn onder meer het Tsumi-paviljoen en verschillende kunstwandelingen aan het programma toegevoegd. Bezoekers kunnen daarnaast rekenen op muziek, workshops, lezingen, dans en andere optredens. Om 10:00 avonds begint in alle deelnemende musea een verrassingsactiviteit. Er zijn opnieuw problemen met de nieuwe zuidelijke ringweg. In het Zuiderplantsoen wordt vanaf gisteren een gat van 100 meter lang en 10 meter breed gegraven om een lekkage in een kabelkanaal te herstellen. De werkzaamheden duren tot en met 23 oktober en er worden tijdelijk enkele bomen verwijderd. Ook bij de Kielerbocht en het Vrijheidsplein zijn herstelwerkzaamheden nodig. Alle werkzaamheden vallen onder de garantietermijn van de aannemerscombinatie Herenpoort. Het UMCG organiseert op zaterdag 3 oktober een open dag waarbij kinderen zelf aan de slag kunnen met wetenschap en zorg. Zo kunnen ze zelf DNA uit een banaan halen, met een microscoop werken en oefenen met het zetten van een prik op een speciale oefenarm. Daarnaast kunnen kinderen onder meer een kijkje nemen in een ambulance en verschillende laboratoria van het UMCG bezoeken. Open dag is bedoeld om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wereld van wetenschap en geneeskunde. Het weer, er zijn flinke perioden met zon en het is warm met zo'n 23 tot 25 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe, al is er ook kans op een onweersbui. Zwakke of matige wind komt uit het zuidwesten en draait vanavond naar het noordwesten windkracht 2 tot 3. Komende nacht klaart het op en daalt het kwik naar een graad of 12.
2: Hans, jij wordt vriendelijk bedankt. En nu is het tijd voor de verkeerssituatie. Ik zie op de snelwegen dat het allemaal vrij is, behalve op de N355 van Nieuwklap naar Groningen. In Groningen zelf zie ik in de Weijert en Helpman en Paddepoel, eigenlijk elke buitenwijk van Groningen, zie ik dat het wat drukker begint te worden. Zo ook in de binnenstad van Groningen zie ik dat het ook steeds wat drukker begint te worden. Moet je nou ergens in Groningen zijn, let vooral eventjes goed op of je eromheen kan rijden. Dat kan je wat tijd besparen. En dan let op het volgende. Er is een landelijke treinstoring momenteel. Moet jij vandaag met het openbaar vervoer, met de trein, let dan vooral eventjes goed op je reisplanning-app voordat je vertrekt, want er zijn momenteel overal beperkingen. Houd goed in de gaten. En wie is net binnengelopen in onze studio, Hans?
1: Nou, ik wou zeggen, het is de derde dinsdag van de maand, dus de koning. Maar ja, het is onze koning van de duurzaamheid natuurlijk, met zijn eigen duurzame troonrede. Het is Jelle Veenstra, die komt zometeen ons bijpraten over de duurzame tips voor deze maand. Dus blijf lekker luisteren.
0: Dit is de Oog Ochtendshow. Oh!

0: En dat was Paul Jong met Come Back and Stay. De ochtendshow gaat weer duurzaam op deze derde dinsdag.
1: We spreken met Jelle Veenstra om weer bij te praten over de duurzame tips van deze maand. En al die tips die kunt u teruglezen in de troonrede. Ik bedoel natuurlijk duurzaamgroningen.nl. Goedemorgen, majesteit.
2: Goedemorgen. Landgenoten.
1: Heel goed.
2: Nou, hebben jullie zin om je kledingkast op te schudden, kapotte broek te redden of gewoon samen bezig te zijn? Dan is er nu een soort van kledingcommunity in de textiel op Groningen. Die heet Club Klerenzooi.
1: Leuke naam.
2: Ja, en dan kun je kleding ruilen. Je kunt zetten kleding, biep lenen. Je kunt ook met een naaimachine bezig om aan je eigen projecten werken. Maar het is ook vooral gezellig samenkomen. Dus duurzaam en sociaal tegelijk. Dus ja?
1: Heel mooi. Leuk.
2: Ja.
1: En er was ook nog iets, je kon weer korting krijgen op een regenton, geloof ik.
2: Ja, nou ja, dat kun je nog steeds.
1: Nog
2: eigenlijk.
1: Steeds, oké. Okay.
2: Ja, precies. Maar nu is de zomer voorbij, dus nu is het misschien weer wat interessant.
1: Want er is meer regen.
2: Er is nu meer regen, ja, precies. En wil je dat opvangen, dan kun je nog tot 1 december korting krijgen. Dus dat is wel belangrijk. Je kunt ervoor een kortingsfoutje downloaden. Die kun je dan bij allerlei bouwmarkten inleveren. Bouwhoos, Gamma, Hornbach, Kawaii, Praxis. Ga zo maar door, nog een hoop meer. En als het goed is, hebben ze ze zelf ook liggen, mocht je geen printer hebben. Dan moet ik wel even zeggen, als het goed is.
1: Ja, dat is spannend. En zo'n regenton is belangrijk natuurlijk, want als je regenwater opvangt,
2: dan gaat er minder druk op het riool, dan blijft er minder op de grond staan en dan hebben we ook minder drinkwater nodig.
1: Ja.
2: En het is bijvoorbeeld heel goed om je ramen te lappen, want er zit ook geen kalk in. Hè? Dus,
1: dat weet je dan weer. Daarom kom jij langs.
2: Ja, en de rest kun je gebruiken voor je tuin of zo. Dus,
1: ja? Helemaal goed.
3: Voordat je naar de bouwmarkt gaat, kun je misschien even bellen van tevoren. Ik denk dat dat misschien wel handig is. Voor
2: of de foutjes daar liggen. Ja, precies. Ja, precies. En anders staan ze gewoon op duurzaamgroningen.nl. Hè. In het artikel over Duurzaam Dinsdag vind je ze gewoon terug.
1: Helemaal leuk. Je had nog meer dingen meegenomen. Het is een drukke derde dinsdag.
2: Ja, want binnenkort zijn de open dagen van de Nationale Duurzame Huizenroute. Nou ja, binnenkort, het duurt nog eventjes. Maar de oproep die ik vandaag heb is, wil jij meedoen om je huis open te stellen op zaterdag 31 oktober of zaterdag 7 november? Meld je dan aan en laat anderen zien hoe jij bijvoorbeeld hebt geïsoleerd, HR++ glas, betere ventilatie, warmtepomp, wat je dan ook hebt in huis. Wil je andere mensen daarmee op weg helpen, doe dan mee aan de open dagen en ontvang mensen bij jou thuis. En dan kunnen zij ook aan de slag gaan. Dan kun je ze ook tips geven van, nou, wat ging er misschien verkeerd? Wat zou je anders gedaan hebben? Nou, en dat kan mensen gewoon een hele hoop helpen.
1: Ja, dat kunnen gewoon mensen die in Groningen wonen, die denken, ik heb mijn zaakje goed voor elkaar, die kunnen zich gewoon aanmelden.
2: Iedereen eigenlijk. Ja. Dus of je in Haren woont, of als je in Boer woont. Ja. En dan komt je profiel op de site van de Nationale Duurzame Huizenroute. En dan binnenkort roepen we mensen ook op van, nou, lijkt het je leuk om een huis te bezoeken, kom dan langs. Dus,
1: komen mensen ook bij jou kijken, Jelle, naar je dubbele beglazing?
2: Ja, ik zit nog in de jaren 30 woning. Niet zoveel isolatie. Maar ik heb wel HR++ glas.
1: Oh, dat dan weer wel.
2: Ja. Nou. Maar ik vind het ik vind dat toch niet spannend genoeg. Alleen dat.
1: Nou, als je huis nog meer opgeknapt wordt of je gaat ooit verhuizen, dan komen we gewoon een keer bij jou kijken.
2: Is goed, je bent welkom.
1: Helemaal goed. En dan proef de smaak van Groningen. Dat klinkt heel veelbelovend. Wat is dit?
2: Ja, achter de A-kerk is op zaterdag 19 september een evenement. Waar je verse producten van lokale ondernemers uit heel Groningen kunt proeven. Bijvoorbeeld mosterd uit Kloosterburen of verse groenten uit de provincie. En dan kun je eens kijken van, nou, hoe smaakt dat lokale nou?
1: Ja, we hebben heel veel lokale producten natuurlijk in Groningen. Heel veel lekkere dingen die hier gemaakt worden. En dat is een stuk beter natuurlijk dan dat het ergens vandaan moet komen, vervoerd moet worden en...
2: Zeker, ja. En dan kun je dus ontdekken van wat is er nou eigenlijk allemaal. Ja, dus dat is hartstikke leuk. Op een hele leuke manier natuurlijk, lekker eten.
1: Ja, dat is al deze zaterdag, hè?
2: Ja, klopt.
1: Het is nu zo. Nou, ja. Dan hopen we dat het mooi weer wordt. En weet je, we gaan dat straks gewoon even vragen aan onze weerman.
2: Ja, oh, en goed om erbij te zeggen.

0: I Like It van Alesso en Nate Smith.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
0: Een boek van bijna 600 pagina's over de grote markt, melden wij van Oog. Het boek gaat over de geschiedenis van de grote markt en hoe het plein door de eeuwen heen is veranderd. De makers belichten de grote markt van verschillende kanten, van architectuur tot cultuur en persoonlijke herinneringen van Groningers. Het lege midden, de titel van het boek, verwijst naar de open ruimte in het midden van de grote markt. Aanleiding voor het maken van het boek is de recente verandering aan de grote markt. Tussen 2020 en 2024 werd het plein opnieuw ingericht. Het verhaal van de grote markt wordt onder andere verteld aan de hand van historische schetsen, essays, interviews, columns, gedichten en beeldverhalen. Samen laten ze zien hoe het plein zich heeft ontwikkeld en welke betekenis de grote markt voor de stad en haar inwoners heeft.
2: Ja, kom jij vaak op de grote markt?
0: Ik kom daar dagelijks zo'n beetje. En ik ben heel blij dat ze het hebben aangepakt, want ik vind het veel mooier op deze manier. Ze hebben heel veel boompjes hebben ze geplant, ze hebben banken hebben ze geplaatst. Dus ik vind het wel, fonteinen hebben ze ook geplaatst. Dus ik vind het veel mooier uitzien en een beetje moderner.
2: Ik ben een beetje vreemde Groninger wat dat betreft. Weet jij nog, daar ben je te jong voor. Weet jij nog dat grote VVV-gebouw wat op de grote markt stond? Dat grote blok met die tribune er tegenaan. Dat was tijdelijk toen het nieuwe Vindicat en het Forum en al die dingen werden gebouwd. Stond er een heel groot blok op de grote markt. Gigantisch. Je kon de hele kant van de Forum kon je niet zien. En dan kon je op zitten en er zat een winkeltje in. Ik vond dat helemaal fantastisch. Ik vind het zo jammer dat dat weg is. Ik vind de grote markt helemaal niks, zoals het nu is.
0: Nee. Wanneer is het weggehaald dan?
2: Nou ja, toen ze ombouwden naar wat het nu is. Dus dat zal rond 2020 gebeurd zijn. Okay. En we wisten allemaal dat het tijdelijk was. Maar het was echt ontzettend. Ik vond het echt ontzettend leuk. Heel veel mensen zaten er ook overdag. En nu moet je op een bankje of op een vervelende steden rand zitten.
0: Ik vind wel dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind het wel dat ze het wel mooi hebben veranderd. Mm. Maar
2: en dan dat gaat doen met fietsen.
0: Ja, nou ja, ze hebben er gewoon zo lang over gedaan. Dus ik was blij dat ze er om de duur klaar mee waren. Het volgende.
2: Ja, Cultuurhuis Thea reikt bezoekers in Groningen de hand in tijden van kunstmatige intelligentie, melden de collega's van Dagblad van het Noorden. Stukje bij beetje wordt de voormalige tabaksfabriek Niemeyer ingericht. Afgelopen zondag werd Thea, een nieuw cultuurhuis, geopend. De opening ging zondag gepaard met toespraken, voordrachten en andere performances. Maar vooral met een tentoonstelling. En die tentoonstelling, daar willen ze laten zien dat de mensheid uit meer bestaat dan kunstmatige intelligentie alleen. Komende jaren krijgt Thea gezelschap van tal van bedrijven en organisaties, waaronder ook Dagblad van het Noorden. Wat mogelijk nog meer tot de verbeelding spreekt, is de AI-fabriek, waar een supercomputer kunstmatige intelligentie veilig brengt.

0: bruikbaar moet maken voor de Nederlandse ondernemers, onderzoekers en overheden. En ik vind dat een interessante combinatie. Aan de ene kant laten zien dat de mensheid uit meer bestaat dan AI. En aan de andere kant zit je wel in het pand waar de grootste AI-fabriek van het noorden inkomt. Ik vind het dapper, ik vind het creatief, ik vind het eigenlijk wel lekker brutaal.
1: Ik vind dat contrast vind ik wel heel grappig, ja. Inderdaad.
0: Ik ben vooral benieuwd of hier dan mensen zitten die dan elke avond de stekker uit die supercomputer proberen te trekken.
1: Ja, een soort oorlog dat ontstaat in de voormalige AI-fabriek.
0: U heeft het hier voor het eerst gehoord, mensen. Ja. We houden u op de hoogte.
1: En voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws-app. En dit is allemaal bij elkaar gebracht door onze bureau-redacteuren Pien en Mark. Pien en Mark, jullie worden weer vriendelijk bedankt.

0: En dat was een Nickelback met Sunday. En het is momenteel 6:06. Dat betekent dat we onze weerman de Johan Kampas aan de lijn hebben. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: We hadden gisteren toch ineens mooi weer.
1: Lekker, hè?
0: Ja, is dat iets wat, wat door kan trekken?
1: Je zou het nog niet zeggen, maar ook vandaag wordt het weer een hele vriendelijke najaarsdag. Het is nog bewolkt, maar een oprukkend hoge drukgebiedje boven Frankrijk, dat gaat die wolken geleidelijk aan steeds verder naar het noorden wegduwen. En het gaat niet heel lang meer duren eer vanuit het zuiden het zonnetje doorbreekt. Ja, en liep de temperatuur gisteren al op naar zo'n 22 graden. Daar gaan we vandaag overheen, hoor. Want we komen uit op zo'n 23 graden. En ik denk in de stad en ten oosten en zuiden van de stad misschien zelfs 24, 25 graden. Ja, dat zijn hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En over hoge temperaturen gesproken, vannacht daalde het kwik in de stad maar nauwelijks tot onder de 20 graden. Dus ook een behoorlijk zoel nachtje afgelopen nacht. Helemaal stralend, dat zal het wel niet steeds zijn later vanmiddag of later vanochtend en vanmiddag. Er blijft af en toe nog wel wat bewolking overtrekken, maar toch wordt het een flink zonnig dagje met dus die zomerse temperaturen. De zuidwestenwind die neemt nog wat toe. Die wordt matig, windkracht 4. Koelere lucht ligt echter op de Noordzee klaar met een koufront. En die trekt vanavond en vannacht over ons gebied. En dat betekent dat de bewolking toeneemt en vanavond en vannacht ook kans op een enkele bui. Hoewel ik denk dat de meest actieve buien net ten oosten van onze landsgrenzen boven Duitsland gaan vallen. De komende nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Ja, morgen bevinden we ons in die koelere lucht. Eigenlijk laten we het maar minder warme lucht noemen, want het wordt nog altijd een graad of 19. In de ochtend zien we nog regelmatig het zonnetje, blijft het nog droog. Maar boven de Noordzee liggen een paar stevige buien. En een paar exemplaren daarvan zullen in de middag ook tot onze omgeving doordringen. En daarbij is zelfs kans op een slag onweer. Kans is niet heel groot, maar is ook niet helemaal nul. De matige noordwestenwind is er windkracht 3 tot 4. Ja, donderdag eigenlijk eenzelfde verhaal. We beginnen droog, we beginnen met af en toe zon. In de loop van de dag een paar buien. De wind neemt nog wat verder toe, wordt vrij krachtig. Windkracht 5 en het wordt 18 graden. Vrijdag nog altijd die stevige wind uit het westen tot zuidwesten. 19 graden als temperatuur, wisselend bewolkt. En de kans op een bui neemt wat verder af, zonder dat die helemaal verdwijnt. En zaterdag is een belangrijke dag voor jullie, heb ik net gehoord. Ja, het is wisselend bewolkt. Het is vaak droog, maar ik wil een enkel buitje niet helemaal uitsluiten. Maar met regelmatig het zonnetje erbij wordt het wel 20 tot 22 graden. Dus die temperaturen zijn heerlijk. En dan nemen we dat eventueel enkele buitje maar voor lief. Voor nu, het zonnetje en warmte, ze zijn onderweg.
0: Kijk, en dat is positief nieuws wat mij betreft. Hopelijk ook voor de luisteraar. En voor jou, Johan, is het ook een beetje positief nieuws?
1: Dit soort temperaturen, 23, 24 graden, dat trek ik prima. Alles wat daarboven komt, daarvan zeg ik, dat hoeft voor mij niet per se.
0: Helemaal goed. Johan, je wordt weer vriendelijk bedankt. We horen jou morgen weer.
1: Maar sta mij toe om nog één ding te zeggen. Ja. Jouw collega die naast jou zit, die heeft echt smaak. Want zijn verhaal over de grote markt, ik kon het helemaal beamen. De grote markt was nog nooit zo gezellig toen die tribune daar stond.
2: Dankjewel, Johan.
0: Johan?
1: Ja, ik vond het ook echt te gezellig. Iedereen kwam er een beetje samen. En het was een heel gezellig sfeertje.
2: Ja, nou ja, we gaan er vast weer iets nieuws van maken in de toekomst. Iets leuks van maken in de toekomst. Maar voor nu is het wat het is.
1: Merlijn vindt het wel mooi.
0: Ja, ik vind het wel mooi.
2: Democratie, hè? De dag van de democratie. Ja, dat mag gewoon. Dankjewel, Johan.
0: Tot morgen.

0: En dat waren de Beatles met Eleanor Rigby. Het is inmiddels 9 uur en dat betekent dat de Oogochtendshow er alweer op zit. Maar wat hebben we een hoop behandeld? Waaronder het volgende.
1: Ja, het is de derde dinsdag van de maand, Prinsjesdag. Maar ook in dit geval Jelle Veenstra duurzame tips van de maandag. En die kan je natuurlijk allemaal terugvinden op duurzaamgroningen.nl. Maar wat je even moet onthouden, je kunt dit weekend allemaal lokale producten proeven achter de A-kerk op zaterdagmiddag van 12 tot 5. Dus ga dat lekker doen.
0: Ook hebben we nog even teruggeblikt op de campustrail van het Zerneke, op de Zerneke campus. Dat was afgelopen vrijdag. En ik was klaar met mijn show en ik liep naar beneden en ik zag ineens een paar mensen voorbij chasen.
1: Dus je bent meegerend?
0: Dus ik ben een soort van meegerend. Niet helemaal. Ik heb geen medaille gekregen. Helaas.
1: Jammer.
0: En let vooral ook eventjes goed op de treinen die rijden. Die zijn heel slecht bereikbaar vandaag. Dus let daar vooral eventjes goed op.
1: Ja, er is een storing in het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland vanwege een systeemprobleem.
0: Dus hou dat vooral goed in de gaten. Dat was de Oogochtendshow. Het NOS-journaal staat al op de deur te kloppen. Dus er staat ons nog één ding te doen en dat is ciao voor nou.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
4: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
3: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
5: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
3: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. In de Hortusbuurt loopt de spanning op door toenemende overlast rond de opvang van dak- en thuislozen. Bewoners merken dat door extra cameratoezicht en handhaving op plekken als de Speelsluizen en het Martini-Kerkhof de overlast zich volgens hen steeds meer naar hun wijk verplaatst. Ze vrezen daardoor meer drugsgebruik, dealen en overlast op straat, terwijl volgend jaar ook nog een grotere dagopvang aan de Nieuwe Boteringenstraat opent. De bewoners zijn bang dat de problemen daardoor verder toenemen en verwijten de gemeente dat er onvoldoende naar hun zorgen wordt geluisterd. Komende zaterdagavond openen verschillende musea in de Groningse binnenstad opnieuw hun deuren tot na middernacht voor de 10e editie van de Groninger Museumnacht. Ter gelegenheid van het jubileum zijn onder meer het Tjumi-paviljoen en verschillende kunstwandelingen aan het programma toegevoegd. Bezoekers kunnen daarnaast rekenen op muziek, workshops, lezingen, dans en andere optredens. Om 10:00 avonds begint in alle deelnemende musea een verrassingsactiviteit. Er zijn opnieuw problemen met de nieuwe zuidelijke ringweg. In het Zuiderplantsoen wordt vanaf gisteren een gat van 100 meter lang en 10 meter breed gegraven om een lekkage in een kabelkanaal te herstellen. De werkzaamheden duren tot en met 23 oktober en er worden tijdelijk enkele bomen verwijderd. Ook bij de Kielerbocht en het Vrijheidsplein zijn herstelwerkzaamheden nodig. Alle werkzaamheden vallen onder de garantie van de aannemerscombinatie Herenpoort. Het treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland is vanochtend getroffen door storingen op meerdere plekken op het spoor. Ook reizigers van en naar Groningen ondervinden daar de gevolgen van. Vooral rond Zwolle, een belangrijk spoorknooppunt voor het noorden, zijn de problemen groot. Op verschillende plaatsen zijn spullen op het spoor aangetroffen, waardoor opzet niet kan worden uitgesloten. Hoe lang de problemen duren is nog onbekend. Dan het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en is het warm met 23 tot 25 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is de kans op een onweersbui. De zwakke of matige wind komt uit het zuidwesten en draait vanavond naar het noordwesten windkracht 2 tot 3. Komende nacht klaart het op en daalt het kwik naar een graad of 12. Morgen is er geregeld zon en valt er in de loop van de dag een bui. En met 18 graden is het een stuk minder warm. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. Door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer, in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4:00 besteld, morgen in huis.
0: Oog Radio.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: is het geluid van Groningen. Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. Maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Okay, let's go.

0: spanning en het gestres gaat alweer beginnen. Dat toch eens met dat kinderachtige gedoe.
1: Hey, rot is even een eind op zij, want wij komen eraan.
2: Dit is het nummer 1 hitstation van Groningen.
3: Oogradio.
2: Oogradio.
4: You know, you make me feel so good inside.

0: Ja. Ja, ja. Zij toch on air?
1: Toch wel?
0: Ja, nu wel.
1: Oké.
0: Okay. Oké.
1: Okay, nou, welkom. Ja.
0: Nou, we hebben je, jongens, we hebben je weer. Het is weer eens zover. We komen hier de studio in. We lopen naar die computer toe. Niks op het scherm. Ik denk, hoe, wat is dit nou weer? Dus ik reset die hele computer. Ik kijk van kan ik nog hier dingen terugkrijgen? Nou, dat is me deels gelukt. Alleen, er is één ding dat ontbreekt hier. Tenminste, ik denk dat dat zo is. En dat is het systeem dat ervoor zorgt dat we al die jingles kunnen instarten. Al die achtergrondmuziekjes. Dat is even verdwenen. Dus het is weer een heel technisch verhaal hier. Ik ga even snel proberen of ik toch een muziekje hier nog weer kan. Want ik heb wel iets geprobeerd. Even kijken of dat werkt. Ik voeg er eentje toe. Ik speel hem. Ik zet deze even aan. En ik speel hem af. Nou. Heb ik het toch nog gerepareerd?
1: Het is toch gewoon gelukt.
0: Het is toch niet te geloven, jongens. Nou, laten we dan snel van start gaan. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Danny.
1: Mijn naam is Indra. En het is vandaag de dag dat het Prinsjesdag is.
0: Ach ja, hoor. Ja, het is weer zover, hè? Geld.
1: Ja, zeker. Wat mij opviel is dat de naam Groningen voor het eerst in 11 jaar niet werd genoemd tijdens de troonrede.
0: Oh, zijn ze ons nu alweer vergeten?
1: Ja, zijn we ons klaar. We zijn er klaar mee. Waar het sinds 2015 altijd over ging, was het over de aardbevingen en de gaswinning, zweeg de koning vandaag. Dus wat wel opviel is dat de naam van Ter Apel wel gewoon benoemd werd. Waarbij het kabinet andere gemeenten dringend opriep om te helpen met het asielopvang. Grote plannen voor nieuwe spoorlijnen en wegverbredingen in het noorden werden overgestegen en lijken voorlopig op de tocht te gaan.
0: Aha. Ja, ik was er al wel weer een beetje bang voor, want het is al zo vaak, weet je, wij en Limburg, we zijn gewoon achtergesteld gebied. En dat weten ze donders goed. En ja, het geld dat uit die aardgasgebieden is getrokken hier bij ons, dat is allemaal lekker naar het westen toe gegaan. En ook kregen we dat geld niet meer voor het vernieuwen van de wegen. Daar vallen allemaal gaten in. Bruggen die al jaren niet meer werken.
1: Ja, is niet normaal.
0: En dan hebben ze gewoon een on hold, hebben ze het gewoon gezet hier, hè. Gewoon, wij krijgen gewoon geen geld. En die A2 en zo, dat mag wel 6, 7, 8 banen breed verder nog worden. Ja, het gaat maar door, joh. En nu hoor je dus hier ook niks meer over die hele Lely-lijn en noem het allemaal maar op.
1: Bizar.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Goed, ik heb ook nog wat positief nieuws. In de Herenstraat is er wel een heel bijzondere nieuwe winkel. Krijgt er een enorme bijzondere winkel bij.
0: Oh.
1: De bekende keten Rolife opent namelijk een vestiging in het oude pand van de schoenenwinkel van Lier op nummer 31. Echt een walhalla voor natuurbouwers en knutselaars. Vol bouwpakketten en
0: miniatuur,
1: kleine.
0: Zeker.
1: Ja, miniatuur.
0: Miniatuur. Ja.
1: Oh, sorry, zei ik dat niet?
0: Jij zei natuur.
1: Oh, nee.
0: Ja, dat kan hoor, maar natuur. Volgens mij gaat het hier om kleine bouwpakketjes.
1: Inderdaad, miniatuur bouwpakketjes.
0: Ja.
1: Dus voor hele kleine kamertjes en gedetailleerde 3D-wereld eigenlijk. Als je dat op je boekenkast wil zetten of zo.
0: Nou, ik heb wel in ieder geval één vriend. Of nee, ik heb twee vrienden. Eentje die is best populair met al zijn treinen op Instagram. Op de een of andere manier. Daar heeft hij tienduizenden volgers. En een ander die heeft ook meerdere van die miniatuurdingen gebouwd. En ik zie ze ook wel steeds vaker in de winkel staan. Dan heb je bijvoorbeeld een soort klein boekenwinkeltje. Of een straatje waar je dan in kan kijken. Dan kun je lampjes inbouwen en dan kun je dat neerzetten. Nou, dat ziet er weer gezellig uit.
1: Ja, ik moet zeggen, nu je hebt over die miniatuurtreintjes. Oh man, ik vond dat zo geweldig. Ik was in Praag een tijdje geleden tijdens de zomervakantie. En daar heb je er gewoon een restaurant. En daar wordt al je eten en drinken gebracht via die treintjes.
0: Nee.
1: Echt geweldig. Echt, wauw, ik vind dat zo leuk.
0: Ja, ik hou er wel van.
1: Nou, misschien dat ik oprecht bij me ga shoppen. Ja, goed. Ik heb ook nog wat dierennieuws. Namelijk, het is de dag dat de brandweer maandagavond een kindje heeft bevrijd uit een wipkip.
0: Nee, och nee.
1: Het is echt zo zielig. Aan de golfslag in Leeuwenborg. Om 6:30 s'avonds bleek het kindje net iets te groot te zijn, waardoor ze klem is komen zitten.
0: Ja.
1: Toen ze eruit wil klimmen. Brandweer heeft haar helaas moeten bevrijden. Het kindje is gelukkig niet gewond geraakt, maar wel enorm geschrokken.
0: Ah.
1: Echt heel snel.
0: Levensgevaarlijk. Ja, die durft nu nooit meer op zo'n toestel.
1: Nee, maar dat het niet vaker gebeurd is, verbaast mij hoor.
0: Hey, dit is de 389ste Wie bij Woensdag Show op dinsdag.
1: Wauw.

0: mooi. Hij doet een boosh. Hij doet, Kampi doet altijd een boei.
1: Ah, maar ik kan toch niet Kampi nadoen? Daar komt hij sowieso niet goed uit de verf.
0: Maar ik vind het wel mooi dat als hij er niet is... en jij doet wel dat jij dat een boosh doet. Nou, dan kunnen we het wijsje van deze week mee inleiden. En ik heb een track van een artieste en zij heet Adela in haar hoofdletters. En met een trema op de E.
1: Okay.
0: En ja, ik heb er niet heel veel over te vertellen hoor. Het is vrij makkelijk, want ze zeiden zelf over... dit is een track en die gaat over jongens die in je buurt zijn... als je een beetje staat te dansen in de club. Ze rijden niet tegen je aan, want dat is niet cool meer. Maar ze zijn er gewoon. Niet meer, niet minder. En ja, het is wel een verdomd lekkere track. Okay. En het heet dan ook Boys. Dat is het wijsje van deze week.
2: En nu heb ik de eer en het genoegen om het volgende nog nooit eerder uitgebrachte nummer bij u te introduceren.
3: Als ja nou even je kop dicht houdt, knal ik er een leuk deuntje doorheen.
4: Doe je voor, man. Veel verder, heb je gezien.

0: We gaan het nou niet nog een keer hetzelfde filmpje afspelen, hè? Nee! Peggy!
1: Oog Radio!
0: Nee!
2: De Viva Woensdag Show.

0: vandaag geeft me dat gevoel wel een beetje. Dat die zon gewoon niet ophoudt. Het was lekker broeierig, lekker warm. En als je een beetje naar buiten kijkt, zou je denken van... Ah, die zon die gaat nooit meer onder.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ik hou ervan.
1: Mag ook wel eens een keer. Ik ben vorige week elke dag nat geregend. Dus ja. Ik ben wel blij met een beetje zon.
0: Ach, ik kan er ook niet tegen. Het is toch verschrikkelijk. Nou, het is... even kijken. Nou ja, je had vandaag geluk. Het was de laatste dag dat de papiermolen open was. En misschien ben je wel met je hondje naar de papiermolen gegaan. Want dat had gekund. Of nee, sorry, dat zeg ik helemaal verkeerd. Want dat was afgelopen zondagavond alweer.
1: Ja, afgelopen zondag.
0: Ja, heb jij een hond?
1: Ik heb geen hond, nee. Maar ik ben ook niet gaan zwemmen. Nee.
0: Ik zou dat wel een keer willen. Ja, het meurt natuurlijk dan ook als de hel. Ja, die alles... natte honden in dat bad. Dat en ik ben ook blij dat ze hem daar nog volledig leeg laten lopen. Want je wil niet dat je dan mij volgend jaar weer lekker in dat... waar al die honden in hebben zitten.
1: Nee, ja, ik hoop wel dat ze hem goed schoonmaken dan.
0: Ja, dat hoop ik ook, ja. Maar ik zou het wel voor een keer willen zien hoe al die hondjes erin gaan. 300 tot 400 honden die sprongen met een baasje water in... voordat het bad definitief leegloopt voor de winter.
1: Dat is echt bizar.
0: Ja, nou, natuurlijk laten ze hem leeglopen, want anders dan... Want het is niet... Ik heb nog nooit gehoord dat je ook kon schaatsen in de papiermolen.
1: Nee.
0: Het zou wel geinig zijn natuurlijk.
1: Dat zou wel heel leuk zijn trouwens. Ja. Ja, maar anders, ze hebben daar allemaal van die tegels. Ik denk dat dat dan kapot gaat. Ik denk dat mensen er geen respect aan hebben.
0: Nee, maar dat is zo. Want het bad, dat is helemaal van steen gemaakt. Ja. Dus waarschijnlijk als dat bevriest, dan knalt dat natuurlijk allemaal open.
1: Oh ja, ook zo natuurlijk. Ja.
0: Nee, dat is... Heb je überhaupt een huisdier?
1: Nou, ik heb een kat die heel dik is. Hij heet Simba. Ja, echt. Ik hou van het beest, maar hij is zo dik. Hij wil niet naar buiten, Danny.
0: Nee, het is een echte huiskat dus.
1: Ja, het
0: is
1: echt...
0: Nou, maar waar ligt hij dan? Voor het raam? Ja, gewoon, een kussentje?
1: Precies waar ik heen moet, daar ligt hij. Gewoon altijd gewoon voor mijn voeten ligt hij. Nee, ja, echt wel een topper. Maar hij is gewoon een huiskatje. Die ligt in het balkonnetje. Of in de vensterbank.
0: Ja, de vensterbank. Ja. Maar is het eentje die... want ik had een oom en tante van me. Die hadden zo'n kat dat als je er al naar wees. Dan kwamen die klauwen op je af, weet je wel. Dat was een doodeng. Het is een lieve kat.
1: Ja, hij is heel lief.
0: Je kan hem aaien.
1: Ja, totdat hij eten krijgt, dan springt hij naar zijn etenbak. Je ziet hem nooit zo snel rennen als dat hij eten krijgt. Ja,
0: dat zat ik wel bij zijn overwicht vandaag komt.
1: Verder beweegt hij niet zoveel.
0: Ach, dat is toch hartstikke leuk ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: En we hadden ook ooit een konijn. Alleen dat was dan zo'n... Ja, dat was een heel bijzonder konijn. Want dat was een van de weinige konijnen die lusten geen worteltjes.
1: Oh.
0: En daar waren alleen biks. Van dat droogvoer, weet je wel. Ja, en 's ochtends knekkenbreud. Dat vond hij ook geweldig. Een
1: konijntje.
0: Nou, als je 's ochtends beneden kwam en je ritselde aan dat pak knekkenbreud. Nou, dan de konijn, die oren die gingen omhoog. En hij rende keihard heen en weer in dat hok.
1: Echt waar?
0: Hij sprong bijna de bovenkant eruit. Zo graag wou die knekkenbreud.
1: Maar is dat niet... Dat zeg ik wel. Dat is toch helemaal niet goed voor dat beest?
0: Ja, ik weet niet. Nou ja, het is een beetje vezeltjes. Erbij zit geen eens suiker in. Ja. Dat en peterselie.
1: Okay.
0: Maar wortels hoeven die hem niet te geven. Dat is heel raar konijn eigenlijk.
1: Ja, was wel een konijn?
0: Ja, dat is de vraag. Was het wel een konijn? Ja, ja, dat weet niemand. Ja, volgens mij, maar hij is wel heel zielig aan zijn einde gekomen. Hoor, want op een gegeven moment... soms hebben die konijnen... hij kon op een gegeven moment hij kon niet meer poepen of zo.
1: Oh.
0: Hij had op een gegeven moment gewoon een enorme... al die keuzels aan zijn kont zitten. En dat is nooit meer goed gekomen. Echt heel zielig.
1: Ja, dat is echt zielig.
0: Trieste einde.

0: Ik over 36 bladzijden vol muziek. Ja, 4 cd'tjes per bladzijde. Ik heb hier een balletje. Dat gaat het grote roulettewiel in. Waar natuurlijk ook 36 plus 2 vakjes op staan. En waar hij op terecht komt, daar moet jij, Indra.
1: Ja, laat het me maar weten.
0: Een cd'tje uit kiezen. En het is geworden, nou, volgens mij is dat dichtbij. Oh. Rood 9. Dus bladzijde 9. Volgens mij niet vaak gehoord, maar ik hoop dat het geen skihut. Oh shit.
1: Nee, ik denk dat we inderdaad een soort après ski iets te pakken hebben. Even kijken, ik zie hier een hele hoop. Ik zie hier ABBA. Even kijken, ik zie de Village People. Ja. Ik zie Venga Boys. Zo, die heb ik al lang niet meer gehoord.
0: Nou ja, oké, dat is wel leuk.
1: Ja, ik denk dat we gewoon voor de K3 oma's aan de top. Is dat een beetje de doelgroep voor deze?
0: Ja, nou ja, inmiddels natuurlijk wel. Want die vrouwen toen ze het zongen, die waren ook oud. En ik denk dat de millennials toen nog jong waren. Toen zij...
1: ik kies
0: ze
1: voor...
0: Ze deed met een dartboard als... Dit is 100 super... 100 superhits van de 80's.
1: Ja, ja.
0: Dat klopt.
1: Oh, ik vind het wel moeilijk. Doe maar voor nummer 18. In de Navy. Ik vind dat zo'n banger.
0: Ja, maar wij draaiden altijd op dat weggebruik. Altijd die Ome Henk geluids en zo. Dus we hebben dan Op de Camping. Maar dit is dus dan het origineel.
1: Op de Camping.
0: Ik denk serieus dat Yara deze een aantal weken voor de vakantie ook heeft.
1: Oh ja, als je liever Venga Boys wil uitspreken, ook helemaal goed. Dat is nummer 17.
0: Ik vind het helemaal prima. Maar ik moet even kijken of het geluid wel doorkomt. Oh, sorry. Ik heb natuurlijk eventjes cd'tje 2 nodig dan wel.
1: Ik ben helemaal ready.
0: Ja, nu het systeem nog. Ja, oké. Ik weet niet of we nu nog tijd over hebben om helemaal... Jeetje, wat dacht ik... Nou, daar komt ie. Ja, doe maar. Oh.
1: Zo.
0: Nou, dit is...
1: Maar hij zit hem niet.
0: Nee, het is wel een hele grappige andere track. Want deze wordt helemaal niet zo heel vaak gedraaid. Ik vind dit prima.
1: Oké. Nou ja, laten we maar lekker luisteren. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: dat was het. The Rabbans en Clouds Across the Moon.
1: Ja, ook een banger. Weet je, dat is niet wat ik wou, maar ja, vooruit, hè?
0: Ja, je hoort hem niet zo vaak. Het is wel echt ethisch en in dat opzicht is het wel heel erg leuk. Alleen, ja, je ziet het niet alleen de computer is in de war, ook de platenkoffer. Maar dat is meer Kampie's schuld. Ja, die heeft dat helemaal weer niet goed, goed gelegd, joh. Time warp complete. Ja, laten we van de 80's naar de 90's gaan. Het jaar 1994, om precies te zijn. Ik heb twee tracks meegenomen. Toevalligerwijs beide 8 weken in de top 40 gestaan. En op nummer 13 geëindigd als hoogste positie. Ik heb het over Real McCoy, Another Night. Daar beginnen we mee. En daarna 24/7 en Leave Them Alone. Ja, die hoor je bijna. Nou, vooral die hoor je bijna nooit meer. Maar ik denk, als je luistert en je hoort hem, dat het wel een beetje zo'n oh ja plaatje. Die was er ook nog. Nou ja, ik geloof dat ik alles nu goed heb staan. Dus we kunnen weer beginnen met de 90's Jingle! Oh, sorry, de verkeerde. Ja, nee, hier gaat hij weer. Deze!

0: Nee hoor, paddenstoelen genoeg.
1: En dat stomme gelach de hele tijd.
2: Zie je nou wel dat ze echt bestaan? Lekker hozen.
0: Ja, lekker hozen, ja.
2: Lekker hozen, we hozen daarop los. Lekker hozen, natuurlijk.

0: Ja, Nens en 24/7, leave them alone. En daarmee is het tijd geworden voor de ergernissen van ja. de week.
1: Oh, en ik heb zo'n ergernis, Danny. Niet normaal.
0: Echt een serieuze ergernis.
1: Ah, ik ben woedend. Razend zelfs. Nee, ja, het valt echt best wel mee. Maar het is toch even iets wat ik wou benoemen. En ik ben toch benieuwd of anderen hier ook misschien last van hebben. Maar ik heb... mijn vriendin en ik hebben... laatst voor het eerst Breaking Bad gekeken. Ik heb best eventjes moeten overtuigen.
0: Goeie keuze.
1: Ja, echt. Dat is echt oprecht mijn favoriete show. En ja. hierna gaan we ook Better Call Saul kijken. Helemaal leuk.
0: Ook heel leuk, ja.
1: Dus we hebben samen de eerste aflevering gekeken. En een klein gedeelte van de tweede aflevering.
0: Ja.
1: En toen zei ze van, nou, ik ga er wel mee verder. Dus, ik dacht prima. En dan kijken we later seizoen 2 wel of zo verder of zo.
0: En jij ging naar huis?
1: Ik ging naar huis. En zo oprecht... Een week later of zo, als het iets meer. En gewoon sinds bij einde seizoen 4.
0: Wat?
1: Vijf seizoenen in die show.
0: Hoeveel vrije tijd heeft zij?
1: Ja, ook helemaal niet veel. Zij is ook zo druk. Dus ik zou er
0: even doorgekeken.
1: Ja, het is echt verschrikkelijk. Dus gewoon, ik dacht, oh leuk, samen even die show kijken.
0: Niks samen, ze is doorgegaan. Ze heeft je achtergelaten.
1: Helaas. Ja, kijk, het is ook niet alsof ik de show zelf nog niet gezien heb. Dus ik snap ook dat ze door is gekeken. Maar ja, ik had verwacht dat ze iets slomer had gekeken.
0: Ik heb dat hele Breaking Bad heb ik eigenlijk maar één keer gezien. Dus ik moet dat eigenlijk ook wel een keer weer. Want ik heb echt genoten van Better Call Saul. Maar ik zit maar nu eerst even lekker los dus.
1: Ja, zeker.
0: Ach, wat is dat ook een goede serie. Maar dat is gewoon nog uit de tijd dat een heel seizoen... niet slechts 9 à 10 afleveringen had. Nee, gewoon vol 23 episodes... per seizoen, hè? Dan kun je gewoon lekker doorkijken. Een beetje diepgang.
1: Ben je wel even zoek mee, inderdaad. Hoeveel seizoenen heeft dat, heeft zo'n show?
0: 6.
1: Oh, deze. 6. Oh,
0: nou, okay. Moet ik wel heel eerlijk zijn. Die latere seizoenen hebben wel wat minder afleveringen dan de eerdere seizoenen.
1: Nou, ja.
0: Maar toch, de eerste 3 seizoenen. Ja, 26, 23, 22 afleveringen. En dan later 16. En dan de laatste had misschien nog 10 of zo.
1: Oh, ja.
0: Maar dan wel lange afleveringen.
1: Ja.
0: Maar ik vind dat wel tof. Het is, je bent gewoon wat langer met die characters. Je kan er helemaal in inleven. En ja. het is nog steeds, ja, het voelt nog steeds niet verouderd aan, dat hele Lost. Dus ik kan het dus nog steeds aanraden. En ook op, nou ja, als je die Reddits bekijkt, mensen zijn nog steeds echt wel op zoek. Of nou ja, inmiddels in al die jaren zijn de puzzels wel een beetje opgelost van het mysterie. Maar de mensen, ze hebben het er nog steeds over.
1: Ja, nou, datzelfde is ook met Prison Break. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
0: Nee, niet gezien, maar ik ken het wel.
1: Het is zo'n goede show. Echt, dat was voor Breaking Bad mijn favoriete show. Ook dat hebben we gewoon heel erg veel afleveringen per seizoen, volgens mij.
0: Ja.
1: En ook gewoon een aflevering van 45 minuten, inderdaad.
0: Nee, maar dat klopt ook, want in die tijd was er natuurlijk ook nog één aflevering per week. Dus zij programmeerden gewoon voor een half jaar.
1: Oh, ja.
0: En ja, vandaar dus die 23... aan 26 afleveringen per seizoen die je toen had. Maar ja, dan had je wel elke week gewoon lekker... als je dan, want het werd dan op vrijdag uitgezonden... kom je maandag op je werk of op school, was het toen nog. En ja, dan had je het er gewoon over.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig zijn ze ook wel langzaam weer een beetje... naar dat systeem aan het teruggaan van gewoon een aflevering per week. Want ze hebben dus ontdekt dat de engagement bij zo'n serie... die blijft gewoon veel langer hangen als je gewoon eentje per week doet. In plaats dat je bam, meteen alle 10 afleveringen in één keer dropt.
1: Ja.
0: Dus dat heeft ook nog voordelen voor hoe populair een serie wordt. Hoeveel mensen daar naar kijken.
1: Ja, Stranger Things heeft dat ook gedaan. Die heeft ook gewoon hun laatste paar seizoenen hebben ze ook gewoon per... per week hebben ze gewoon een aflevering gedropt.
0: Dus ja, in die allerlaatste daar hebben ze dat... Ja, tenminste dan in 2 gehakt. Dus zij wisten dat... Ja, dat helpt gewoon. Dat helpt. Nou, ik had een hele korte... ik maak natuurlijk wel veel gebruik van apps, zoals iedereen.
1: Ja.
0: Alleen de irritantste apps, dat vind ik die apps die zichzelf uitloggen de hele tijd.
1: Oh,
0: dus ik heb zo'n app van Engie en die houdt dan je energieverbruik tegen. En dan op een gegeven moment, dan heb je het alweer door... dan houden de meldingen op met hier is je energierapport. En dan ga je kijken. En wat die klote app dus doet, die heb je dan uitgelogd... en dan kun je er niet meer in. En dan ook nog eens een keer is er iets met het wachtwoord altijd. En dan moet ik dat wachtwoord weer resetten. En dan moet ik dus, dat lukt dan weer niet goed in de app. Dan moet ik via de website moet ik dan het wachtwoord weer resetten. En dan kan ik er via de app, dan uiteindelijk kan ik er dan weer in. En dat werkt dan een tijdje of zo. Maar dan op een gegeven moment, ik denk van ja... kijk, als ik wil inloggen en uitloggen, dan ga ik wel naar de website toe. Laat me gewoon in. Gelogd in een app. Want waarom heeft het anders voor zin om een app te hebben?
1: Ja, want je downloadt hem op een apparaat wat je overduidelijk vertrouwt. Dus
0: ja, wat van mijzelf is. Ja. Dat vind ik zo onnodig dat apps zich uitloggen. Die foto van Ziggo die doet dat ook. Dat is, en dan zit er ook nog eens een keer zo'n vinkje bij. Hè, van laat me een paar dagen ingelogd zijn, want ik vertrouw dit apparaat. Nou, denk je dat dat werkt? Nou nee, want een half uur later ben je gewoon weer uitgelogd hoor. Kan je weer inloggen. Ja, dat is echt...
1: Het zit je
0: hou ermee op!
1: Ja.
0: Nee, ik vind het helemaal niks. Even lekker gitarenplaatje.

0: Ja, kan jij een beetje goed tegen je verlies? Ja, ja. Moeten we die aankomen zetten met die bordspellen? Want dan,
1: ja, jij gaat het ganzenbord op de kop smijten gewoon.
0: Soms dan kan het me ook gewoon niet zo heel veel schelen. En dan hebben ze gewoon eigenlijk een hele slechte tegenstander aan me. En dan denk ik van, ach, joh, maakt mij uit als jij wil winnen. Dan is het helemaal prima. Maar ik vind het soms... Kijk, als mensen je ook nog extra willen laten weten dat ze winnen... dat vind ik heel irritant. Ja, je moet, dan ben ik er heel snel klaar mee.
1: Ik ben een goede verliezer als je een goede winnaar bent. Ja. Zo is het, ja.
0: Precies, maar dan moet je niet... mijn collega Marloes, dat is dus zo eentje. Die wil jou heel graag, en jij kent haar, want zij is jouw docent geweest. Dat is er dus eentje en die vindt dat dus heel leuk om te laten weten dat zij wint.
1: Oh ja. Nou, ik moet zeggen, ik zie dat wel. Ik snap wel dat...
0: Dus dan vindt ze dat ook extra mooi. Zo van, wij zijn de beste en natuurlijk wint mijn klas. En dan denk ik van, ja, nou... Als jij dat wil, doe maar lekker. Hey, we hebben nog één dingetje te doen. Dat is het draaien van een Turn Up The Bass beuker. Nou, is het grappig. De jongens van Megabeat, die zijn ook binnen. Ja. En ze liepen hier binnen met een singeltje. En ik zag daar staan Channel X. Maar ja, dat is heel toevallig ook de plaat die ik hier toevallig op mijn playlist heb gezet met Rave The Rhythm. Dus ik weet niet, hij komt volgend uur weer voorbij, maar dan vanaf vinyl. Oké, dan hoor je hem nu eerst digitaal en dan in het volgende uur vanaf vinyl. Maar het is wel heel vet om dit even in mijn handen ook te hebben. Want dit is wel echt het origineel. Hij kwam van nummer 15, Turn Up The Bass. En je hoort hem nu. En daarmee sluiten wij de show af. En zeggen wij tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Here we go!
3: De nieuwe Turn Up The Bass.
4: Let the bass kick.
3: Blaas alles weg.
5: Everybody!
3: Turn up the bass. 15 and 16. We control the sound.

Tering.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
0: Oog Radio.

0: En de house beats van Symes en Funky Feeling. En zo werd het. 7:10, dinsdagavond dus. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Mega Choice. Je wekelijkse portie house, dance, het nieuws, uitgaansagenda, de party choice.
1: En zo, en zo, en zo.
0: En een hele bekende house classic die je dus net ook al hoorde, maar straks ja, vanaf vinyl.
1: Het is wel heel humoristisch.
0: Ja, heel toevallig. En natuurlijk ook met een lekkere dance choice zo rond 7:45, 7:40. En het laatste nieuws uit de wereld van de dance. Wat is er allemaal gebeurd? Je hoort het hier in het komende uur in Mega Choice. En natuurlijk ook een stapel fijne houseplaten. En het gaat weer van house naar Afro House, Clubhouse en alle aanverwante muziekstijlen. Dus alle reden om te blijven luisteren vanavond. En ook na 8:00 weer een nieuwe editie van Mega Beat Club met 2 DJ's in de mix. We gaan nog even een beetje nazoberen. Het was vandaag best lekker weer, hè? Qua temperatuur.
1: Ja, dus, niet klagen. Dat was gisteren ook trouwens fantastisch weer.
0: Inderdaad.
1: Ik was 2 dagen vrij, dus ik heb er heel erg van genoten.
0: Ja.
1: Ik heb lekker even op het balkonnetje gezeten, even lekker een wasje gedaan.
0: Vanmiddag ook even lekker buiten gewandeld, inderdaad. Ja, heerlijk.
1: Dus nu voor mij was dit de laatste dag.
0: Want volgens mij ook, ja. Voor mij gaat het de komende week worden weer richting de 18, 19.
1: Ja, ik zag dat het zondag wel weer richting 21 gaat in het zonnetje. Dus we gaan de 20 graden nog wel aantikken, hoor, trouwens.
0: Ja. We gaan nog even nazomeren met Damod Ramsey en DJ Spen. Dit is See You Dance.

0: via onze site megachoice.nl.
1: Megachoice nieuwsupdate.
0: Het is tijd voor nieuws.
2: Ja, het is weer zover. Thijs van Westerwel, AK, natuurlijk Tiësto, gaat een stadionconcert houden. Helaas natuurlijk niet in Nederland. Gaat in het Legia Stadion in Polen doen. Voor de eerste in 20 jaar brengen Tiësto in concert weer terug. Ja, we weten natuurlijk wel dat hij hier in Nederland gedaan had. Dat was natuurlijk een wereldpremier in 2003. Jongens. Dan gaan we 23 jaar terug in de tijd. Is de DJ ooit een stadionconcert gaat geven? Dat was namelijk toen de Gelderdrom in Arnhem. Het duurt ongeveer dat optreden plaatsvond. Pas volgend jaar in juni kwamen er zo'n 31.000 mensen naar Polen toe. En ja, de nieuwe editie van Tiësto in concert. Hij zal een set doen van 4 uur. Ja, voor 4 uurtjes maar. Joh. Dat is niet dat het zo moment.
0: Zal ongetwijfeld nog een vol programma aanzitten. Een naprogramma. Dus volgens mij zal er veel meer artiesten bij komen.
2: Denk ik ook.
0: Maar goed, ik vroeg me af, waarom Polen?
2: Ja, misschien wilde hij die markt aanspreken van Oost. Ik denk misschien niet verkeerde gedachten.
0: Inderdaad, dus zou kunnen. Ja, het verbaasde mij. Ik dacht van, nou, waren we niet weer terug in de Gelderdoom
2: of in Duitsland.
0: De Ziggo Dome of de Arena. Nou ja, we hebben ervaring met dat soort feesten in grote stadions. Dus.
2: Waarom niet in Milaan?
0: Kan ook. Inderdaad, ja. Zo kan je nog de hele tour, even, de hele wereld rondvliegen natuurlijk met je Tiësto in kosten.
3: Oeh, ja.
0: Zometeen de House Classic. Nou ja, weet je wel welke classic het is?
2: Ja.
0: Die hoor je na. Damn Swindle, dit is Call Me.

0: waren de heren een feestje te vieren. Een Heist label bestond. Had de 100ste release en er werd gevierd met een compilatie. Ik heb het over Damn Swindle, voor een Detroit Swindle. En dit was een van de laatste releases. Call Me in Mega Choice op Oog Radio. En zo gaan we richting de klassieker van vanavond.
1: Ja, de klassieker wat al gedraaid was bij de Viva Woensdag Show. Heel toevallig wel, bij dezelfde plaat hadden.
0: Ja. Komt het vaak voor? Het is eigenlijk voor de eerste.
1: Dit is de eerste keer. Ja, ik denk niet ook dat er ooit weer voor gaat komen, zoiets. Ja, ik heb het over een Belgische producer. Producers, om het zo maar te zeggen. Olivier Adams Praga Kan. Die kennen jullie wel, Praga Kan. Die heeft namelijk zelf ook...
0: Rave the Alarm.
1: Ja, die heeft zelf ook platen gehad. Nicky en Jerop. Ook wel bekend van Decatur Orgasm. Dat is ook weer een groep en de Lord of Acid. Dus eigenlijk zijn er meerdere producers die jaarlijks weer onder andere namen plaat uitbrengen. Ja, we kregen natuurlijk begin jaren 90 de techno-rave acid sound. Dat hipt een beetje over van de hit-house music naar de, ja, noem je dat andere maar weer, dat euro-house-achtige invloeden. En toen kwamen we echt de house. Ja, ik heb nog meerdere platen van hem. Ik dacht Channel X is de naam. En Rave to the Rhythm, een echte herkenbare begin. Turn up the bass plaat, zeg maar, uit 1991. Ja, wat kan ik er meer van zeggen? Gewoon draaien.
0: We gaan hem gewoon draaien. Dit is hem, de classic. Mega classic.

We get in a feeling good.

0: Channel X en Rave to the Rhythm, de classic van deze week.
1: Inderdaad. Uit het jaar 1991 alweer. Uit de goede oude tijd, kunnen we zo zeggen.
0: Ja, dat zeg je wel.
1: Ik heb vorige week weer een Turn of the Base plaat.
0: Ja, ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik zal eens kijken. Oké. Weer een zoewientje misschien.
1: Ja, inderdaad. Dat is wel bijzonder inderdaad.
0: Ik zat iets te denken om iets van KLF te doen.
1: Oké, ook altijd goed.
0: Heb ik ook al van 7-inch.
1: Ik moet zeggen, de afgelopen periode hoor ik wel vaker KLF op de radio.
0: Misschien wel een keer leuk om dat te doen.
1: Goede platen altijd gemaakt. Dus, we horen het volgende week weer. Een nieuwe classic hier in Mega Choice. En van de Old School House gaan we een beetje naar de Disco House. Dit is Jay Vegas in Mega Choice. Op Hoge Radio. Dit is What I Need.

0: Een vleugje disco en een vleugje house. Stop het in de blender en dit is het resultaat. Jay Vegas en What I Need. En zo werd het 8:02.
1: It's time for the party choice.
0: En dat betekent tijd voor de uitgangsagenda, oftewel de party choice.
2: En aankomende zaterdag, ZRD with Copjack in de graanfabriek. In de graanfabriek. Met 36 Frames, Pelenior en Kopperblond. Mooie naam trouwens. We gaan over door naar het feestje Komodo. Dat is namelijk 19 september in de Suikerunie. Met line-up Komodo. Ik ga even kijken wat het is. Het is rock and roll met een magische geluiden. En surf en afro-disco. Met ragga in Indiaanse ragga. Dat is wel een aparte.
0: Heel bijzonder feestje, Erik.
2: Ja, bijzonder feestje. Je kunt in ieder geval ook naar Technoor gaan. Zaterdag in de Simplon. Met onder andere in de bovenzaal. Bengi, Pien, Lars back-to-back met Morgan met VSSR. Van mij moet je erin vullen. Visser, denk ik. Dan kunnen we naar Intercel Groningen. Dat is in de toekomst. In Scheenda. Daar draai je een line-up. Doe, Dow, MD. Ems draait daar. EV, Back to Back, Moxus, Jobse. Mooie naam trouwens.
0: Jobse. Ja, wel bekende jongen.
2: Ja, bekende. Lemmer, Back to Back met Sade en Sam Afred. Dat is namelijk, kijk eens even, in Scheemda. Is een keer een plekje
0: verder. Zonder locatie.
2: Is dat niet die locatie trouwens, die boerderij die hier aan de kant staat van de weg, daar zo bij Scheemda?
0: Dat zou heel goed kunnen.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat is die oude steenfabriek.
0: Oude steenfabriek, ja.
2: Ja, ik denk dat het is. De toekomst heet het. Gaan we even opzoeken, kom erop terug. Na de evening wit Pagessi Afterparty, de Evening with Capessi Afterparty, in de Oosterstraat. Dat naam ik al gezegd, hè. In de fictie, 24e donderdag. We gaan even verder, weer een weekje. Dan gaan we naar een Evening with Pagessi. Nou, dat gaan we gewoon toe, weer naar de middag toe. Donderdagmiddag van 4 tot 11. Mooie tijdstip op de Stadspark Drafbaan. Daar gaan we verhuizen we dus even. En dan ga je daar weer verder. Dan gaan we naar de 25e vrijdag in Druipen Present.
0: In Druipen.
2: Behind the Closed Doors. En dat is namelijk in de wijk is dat. Dan gaan we naar het Bruut Seizoen afsluiten, de 18-plus editie in de Graanfabriek, zaterdag 26 september van 4 tot 12. Weer zo'n mooie tijdstip ook. Triple Cruise, more to be announced. Onder andere, dus er zijn nog meer te be announced, wat ik al zei. De Vinyl Room in Huizenmaas, dat is namelijk 26e. Van 10:30 tot 16:30. Met onder andere op een hele dikke line-up trouwens. Panic, 505, Gizmo.
0: Gizmo, al hakken en zagen.
2: G-Town Madness, Rabatou, Denzler, Jeff Ray, Fivers, Chucky E en MC Livid. Dat is natuurlijk lekker ouderwetse gabbersound. En dan gaan we naar het laatste feestje op zaterdag 26e. Van 1 minuut voor 12 tot 4. Rood kopje 4 uur lang in de Simplon. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.
0: Nou, keuze genoeg in ieder geval. Weer diverse diversiteit aan feestjes. Dus.
2: Zeker.
0: En nog eens zelf een feestje. Laat het ons weten. Dit is Jort.

0: Het is een leuke muziek, een leuke manier van muziek maken dit toch?
1: Inderdaad.
0: Weet je, die indie sound, die horen we te weinig. Een beetje waardering erin.
2: Het heeft een beetje disco, er zit een beetje gitaartje in. Het bomt wel lekker, lekker sfeer.
0: Zit ook een echt Lone Train Running.
2: Lone Train Running inderdaad.
0: Ja, dat is heel lekker. Ja,
2: de plaat heette Baby, Do You Wanna Bump? Nou, dat was wat te horen. En Jurt.
0: Ja, ik vind het misschien
2: waarschijnlijk
0: wel
2: leuk, het Zweden zo. Jurt met een uurtje.
0: Volgende week als Dance Choice. Ik vind een leuke Dance Choice.
2: Misschien moeten we dat maar gaan doen.
0: Ik vind het wel een leuke plaat eigenlijk.
2: Inderdaad.
0: Ja, toch?
2: Tot die tijd. We doen nog even een nieuwtje.
0: Ja, ik was toevallig net eventjes stiekem dat filmpje van dat documentaire van Noisy aan het kijken.
2: Ja, bijzondere documentaire.
0: Ja, heel grappig. Ook weer zoiets grappigs. Voormalig de drum and bass Noisy aan de nieuwe documentaire gelanceerd. Geen beelden van optredens, maar liefde voor vogelsport komt uitgebreid in bod. Ja. Ook de manager vertelt over het einde van Noisy en voor de impact van Thijs de Vlieger, Nick, Roos, Martijn van Zonderen. De jarenlang, ze hadden natuurlijk met binnen- en buitenland als Noisy. Door het verschil van muziek en inzichten en interesses groeide de trio uit elkaar en gingen zijn eigen weg. En deze half uur durende documentaire, je moet hem echt even zien. Ik heb nu even snel er doorheen gebladerd. Het is, ja, je ziet wel wat dingetjes van het draaien er tussendoor, maar het is echt een leuke documentaire. Echt.
2: Ik heb afgelopen weekend helemaal gezien.
0: Ga nog even kijken.
2: Het is heel bijzonder. Het is heel rustgevend en eigenlijk er wordt een beeld gezet van de jongens die helemaal niet, waarvan je denkt van, oké, maar de jongens blijken wel een soort van gezamenlijk interesse te hebben in vogelspotten. Maar de beelden die zijn heel leuk, zeker even aanraden. Dus check het item even op onze site megachoice.nl. En zo meteen de Dare Choice van vanavond. We houden het nog even spannend. Hier is Prunk samen met Riva Star en Dani Lozito. Dit is I Want Your Love.

0: Heerlijk dit.
1: Lekkere funky shit, zoals we hier wel eens zeggen.
0: Hij heeft die samples goed opnieuw andere volgorde gezet. Dat maakt het plaat wel weer grappig.
1: Inderdaad.
0: Wat was de originele dan maar weer?
1: Ja, goede vraag. Mocht je het weten, later even weten. Een app even naar 5795815. Dit was een van de producties van DJ Prunk. Hij heeft een nieuw album uitgenaamd, Footprints. Die is onlangs uitgekomen. Het is een heel mooi album, een hele mooie opbouw. En een van deze tracks stond op dat album. Ik dacht van, ja, die gaan we even draaien vanavond. Zij samenwerken met Riva Star en Danny Lozito. En de plaat heet I Want Your Love. Ja, en zo werd het tijd voor de Dance Joints van vanavond. Welke plaat gaan we vanavond even in het zonnetje zetten? Want de plaat van vanavond is geproduceerd door de in Engeland geboren Levi Pitcairn. Deze DJ en producer verwerkt de house sound uit de jaren 90 in zijn eigen producties en met succes. Hij viel op bij grote namen als Another, Job Jobsen, Chris Tessie en Rossi. Zijn grote doorbraak was vorig jaar toen hij met Versatile uitkwam. Een Engelsman heeft een drukke agenda de komende tijd. Volgende maand treedt hij 3 keer op tijdens het Amsterdam Dance Event. En zijn nieuwste release, hij heeft het vorige week al even gedraaid in Megabeat Club. Ik dacht van, die plaat even in de gaten houden. Ik heb het over LF System. Dit is How Ya Feeling.
2: This is the dance choice of this week.

0: Als deze sound een beetje jouw sound is. LP Rhythm.
1: Ook lekker, lekker klassiek zingen.
0: Inderdaad, het swingt de pan uit. Ik hou er wel van. De plaat heette How Ya Feeling. We doen nog even een nieuwtje.
1: Ja, SoundCloud is momenteel een proef aan het draaien waarbij artiesten zijn eigen MP3 en WAV-formaten op hun platform kunnen verkopen. De proef draait namelijk in Amerika. 200 professionele gebruikers verwachting deze mogelijkheid om dit jaar alle gebruikers te gaan gelden. Ook uit de cijfers blijkt dat 250.000 gebruikers fans zijn doorgestuurd op extreme websites. Ook de muziek gaat kopen en downloaden. En deze nieuwe functie gebeurt niet meer. Dan ook producers ontvangen namelijk 100% van de verkoop. Gaat geen geld naar SoundCloud. Dat vind ik heel top juist. Ja. Vorig jaar lanceerden zij al alles in één abonnement met onder andere distributie, merchandise tools en fanondersteuning gecombineerd. Nou, ik vind dat een hele goede vooruitgang dit.
0: Ja, ze zijn momenteel dus zijn we proef aan het draaien in Amerika. En ja, zoals het er nu naar allemaal naar uitziet, eind dit jaar is het allemaal mogelijk. Hè? Je maakt je eigen productie, je zet het op SoundCloud en ja, je kan het gewoon gelijk kopen. Er zitten geen andere websites of dealers tussen. Dus goede ontwikkeling dus. En wat ook een goede ontwikkeling is, is deze plaat. The Bass Boys en Local Dub. Can You Feel the Bass?
2: Are you ready? Are you ready to listen to this, all you bitches out there? But you fucking well like to know what I have to say. I first spell out my name to you. My name is R.I.C. Age, rich, and the bass is in my face.

0: altijd leuk natuurlijk. Are you ready? The Bass Boys en Local Dub. Are you ready to listen to this? All you bitches out there. We draaien ook een Local Dub remix. And can you feel the bass? Nou, en die vonden we zeker wel, geloof ik.
1: Zeker. Ja. Nou, we sluiten in ieder geval af met een lekkere, rustige drum en bass deze
0: keer. Ja, inderdaad. Mega Joy zit erop. Zometeen het nieuws van 8 uur. En dan weer 2 uur lang Megabeat Club met 2 DJ's. En ja, zoals je zei, we gaan afsluiten met drum en bass. Dit zijn The Brooks Brothers en Close Enough.

0: Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
4: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze, zeg maar, die huishoudens een beetje tegemoet.
3: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
5: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
6: Voor het signalement.
5: Precies, nou, dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
3: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
7: Gentlemen, this is another exclusive upcoming.
8: Every Tuesday from 8 till 22 o'clock.
9: Welcome to Mega Beat.
10: Prepare yourself for an evening with only the best.

0: Ja, ja.
1: Start the beat.
0: En zo zijn we teruggekomen in jaargang 28, week 38 alweer. En ja, onze vaste DJ van mij, die er al een dikke, nou, wat is het, 8-9 jaar die al aan het draaien is?
2: Ja, ook al bij jullie bij het oude, toen nog bij dat Noorderplantsoen zat.
0: Ja, dus, dat was 2018, dus ja, we gaan al, ja, dan is het al 8 jaar sowieso.
2: Ja.
0: Gaat snel, hè?
2: Ja, dat vliegt voorbij, ja. Net als de afgelopen zomer voorbij vloog, zeg maar. Dat,
0: ja, van, ja, apart is dat, hè?
2: Ja.
0: Heel apart.
2: Ja.
0: Ja, hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd gaat. Dat zal je natuurlijk ook merken. Jij wordt ook een paar jaartjes ouder. Maar goed, ik zie dat het draaischema staat wel volgepland. Ik zie al je telefoon aan het swipen.
2: Ja, ik heb in ieder geval 2 gigs in het vooruitzicht. Dus dat is wel heel mooi.
0: Vertel.
2: En natuurlijk mijn eigen feestje gehad in juni, eind juni, zeg maar. Begin van de zomer.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat was ook een groot succes bij de Bamboo Lodge met Benny Rodriguez. Dus dat was ook, ja, wellicht voor herhaling vatbaar, zeg maar.
0: Je had geen last van die regenbui?
2: Ja, jawel. We hebben dus uiteindelijk zijn we een anderhalf uur dicht, eerder dicht moeten gaan. En, en Benny heeft uiteindelijk maar een half uur gedraaid. Dus dat was wel echt een beetje sneu.
0: Shit, hij heeft wel betaald, maar een half uur te draaien.
2: Ja, dus dat was een goed
0: uurloon. Kan hij nog een beetje tegemoet naar jullie, of niet?
2: Nou ja, dan moeten we eerst nog eens een keer een factuur binnenkrijgen. Dus dat weet ik nog niet. Dat weet ik niet. Ik snap het als hij de... Gewoon, hij is natuurlijk ook gewoon 3 uur voor wezen rijden.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Dus... heen en 3 uur terug, dus snap ik ook helemaal.
0: Waar woont hij in België dan?
2: Nee, hij woont ergens in Rotterdam volgens mij. Dus
0: oh ja,
2: dan moest hij weer via en daarna moest hij volgens mij weer door naar Paradiso. En dus
0: kijk,
2: dat was ook een drukke dag. Maar ja, en ik moet zelf dan in oktober, 17 oktober draaien in Loppersum, wel te verstaan.
0: Kijk, het mooie van, Loppersum.
2: Ja, het zonovergoten Loppersum. Nee, dat is van een paar maandjes en die doen daar ook in het aardbevingsgebied. Het heet ook Bevingskwartier. En daar hebben ze me gevraagd om de laatste 3 uur af te sluiten. Dus dat wordt lekker high-powered doorbeuken, zeg maar.
0: Dus die mensen kunnen wel op zich weer bezig met hun...
2: Ja, ze kunnen inderdaad wel weer opnieuw de huizen gaan verstevigen eromheen, denk ik. Too soon. Nee, en dan daarna 14 november. En dat is ook eentje wat ik heel tof vind. Sta ik bij Groovers met de uurwerker samen.
0: Hi. Nice.
2: Dus de locatie is nog niet bekend. Dat is in ieder geval een hele vette locatie. En dat is ook een zaal die, denk ik, volgens mij 10 jaar, echt ongeveer 10 jaar, misschien wel langer geleden, voor het laatst een keer echt een feest is gegeven. Dus
0: Okay.
2: Dat is wel echt een plek die ja, de meeste mensen niet eens kennen, denk ik. Maar een hele grote plek, hele vette plek. En dus dat vind ik wel heel tof om daar dan de boel te kunnen openen. Dus ik ben heel benieuwd ook.
0: Wie staan er nog meer op die groep?
2: Nou, dat is wel vet. Ja, die hebben natuurlijk Hummingbird, Kevin en Aaron als het vaste team.
0: Mm-hmm.
2: En daarnaast hebben we Darius Serosian.
0: Okay.
2: Dat is ook nog een grote naam. Die doet ook in Ibiza heel veel dingetjes. En Dam Swindle ook nog.
0: Oh, Dam Swindle.
2: Ja.
0: Oei, net gedraaid.
2: Ja.
0: Oei, dat is wel een Nike.
2: Ja, dat is wel dat zijn wel een paar beukers, zeg maar. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
0: Zeker.
2: Dus ja, dat een beetje. En ik ga zo lekker draaien. En,
0: een beetje zomers natuurlijk.
2: Een beetje zomers zoals altijd. Hè. Ja, dat hoort erbij. Lekker nazomers vandaag.
0: We gaan na zomer.
2: Ja. Ja, dat gaan we doen.
0: Oké, top. Nou, ga die kant op.
2: Yes.
0: Dan zijn we uitgeklaasd. Gaan we in ieder geval lekker nazomen. Daar hou ik ook altijd wel van. Natuurlijk hadden we vandaag een van de laatste zomerdagen. Dus het is een hele goede uitkomst. Hier een klein uur in de mix Werkhoven hier bij Megabeat.

En voor je het weet, zo zit een kleine uurtje er alweer op. Jordimier in de mix. Werkhoven hier bij Megabeat. We zijn straks weer terug in de tweede uur met een Not a DJ. Tot zo. Hi.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis

0: werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer, vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Oog Radio.
3: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
4: Ladies and gentlemen, this is another exclusive upcoming.
5: Every Tuesday from 8 till 22 o'clock.
6: Welcome to Mega Beat.
7: Prepare yourself for an evening with only the best.

0: mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Oh yeah, come on. Oh yeah.
2: Start the beat.
1: En zo zijn we weer terug in het tweede uur van Megabeat. We hebben vandaag in de studio Paul Mixtails. Hij zegt, ben je ready, Paul? Of moet je nog een trekje? Ja? Mooi. Jordi, hier een klein uur in de mix. Paul Mixtails hier bij Megabeat.

Zo. Nou, we zijn gewoon nu alweer terug, hoor. Dat is heel duidelijk. Helaas, ja, de sticks lopen vast. En we gaan Paul van der Kerk even zetten naar een andere datum. Dat is geen probleem. En we gaan gewoon verder met Werkhoven hier in de mix. Die pakt het door tot de klok van 10 uur hier.

0: It's Mega Sweet with Mega Beat.
1: Je hoort hem hier een klein uur in de mix nog een keertje. Bijna 2 uur in de mix. Ik heb het over Werkhoven hier bij Mega Beat. We gaan Paul binnenkort even nieuw inplannen ergens in november. Dus dan komen we daar weer op terug. Ik zou zeggen, tot volgende week. Natuurlijk gewoon weer om 7 uur met Mega Choice om 8 uur. Mega Beat tot de klink van 10 uur. Ik zou zeggen, tot dan. Hey, ciao. Bye.

0: Megabeat in my house.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
2: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Ledby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers.

0: De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie één plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bei Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Disco. It ain't no country club either.